0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer is een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
1: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
0: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
2: McGinn. Buendia. Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
0: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt gaandeweg verder en verder op gang. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prinsloofplein bij Den Haag en knooppunt Hofvliet. Een file van 8 kilometer en 10 minuten. Ook de A20 Hoek van Holland-Gouda staat erbij. Voor Moordrecht 5 kilometer en 10 minuten. En tot slot wat lokaler de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Vanaf Brielle, voordat je de N15 op kunt, een file van 3 kilometer en ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.
7: I wanna grow up to be a politician.
8: Welkom, goedemorgen bij Machiavelli, het wekelijkse interviewprogramma over de lokale politiek op Radio Gouwenstad. Vandaag wordt de techniek verzorgd door Arjan Doelman en zijn Elian Griffioen, dat ben ik, en Chris Vogel, die zit hier naast mij.
9: Goedemorgen, Gouda.
8: Goedemorgen. De interviewers. Wij hebben deze periode na de verkiezingen nieuwe raadsleden te gast, afgelopen weken ook nog de komende weken, zo ook vandaag. Vandaag zijn bij ons Esther Punt namens Progressief Nederland en Robert Brandt namens de Socialistische Partij. Welkom allebei.
10: Goedemorgen.
9: Morgen, zo even wennen, hè? Elian, Progressief Nederland.
8: Ja, klopt dat inderdaad. Is, ja, de Telegraaf noemt het structureel PN, maar wij zullen het gewoon pro noemen, zoals de partij het ook beoogd heeft. Maar dus wij gaan keurig pro zeggen vandaag en de SP uiteraard, daar is geen discussie over. Misschien Esther, om bij jou te beginnen, zou jij eens kort wat over jezelf willen vertellen? Wie ben jij?
11: Goedemorgen en dankjewel. Superleuk om hier te zitten. Namens Pro Gouda of Pro Nederland. Ik woon nu ruim 5,5 jaar met heel veel plezier in Gouda. En daarvoor in Den Haag. Ik woon hier met mijn gezin. Het gezin is een kleuter en een man en een hond. Vooral die hond. Dus het is een onwillekeurige vroegorde belangrijke gezinsformatie. Ik werk als strateeg high-tech in de technologie.
9: Leg eens uit.
11: Ja, is heel interessant. Ik vraag me ook elke dag af. Ik heb een achtergrond in bestuurskunde en Europese studies. Maar ik ben een jaar geleden begonnen als onderwijsstrateeg voor de gemeente Almere. Dat doe ik vanuit BMC. En de ontwikkelingen daar rondom technologie, rondom wat er nodig is qua inzet voor Nederland, ook rondom defensie, is heel urgent. In Almere is er heel veel ruimte om daar mee aan de slag te gaan. En zodoende ben ik daar beland. Dus zo verdien ik mijn geld.
8: Ja, en wat je bent nu in de gemeenteraad verkozen, zoals dat heet. Waarom wilde je daarvoor verkiesbaar zijn? Wat hoop je te bereiken daar?
11: Mooie vraag. Ik ben ongeveer 20 jaar geleden lid geworden van GroenLinks. Ik moet altijd ook even schrikken van hoe snel de jaren dan toch gaan. Ik heb dit werk ook in Den Haag gedaan, in de Haagse Raad als fractievertegenwoordiger. De basis is gewoon een supersterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat zit er heel diep in en dat gaat niet weg. En voor mij zijn die groene en sociale thema's ook heel nauw met elkaar verbonden. Dus rechtvaardigheid gaat wat mij betreft over goed zorgen voor elkaar en goed zorgen voor de planeet. Daar kan ik allemaal andere platitudes op loslaten. Want als er geen planeet meer is, voor wie moeten we dan zorgen? Dat klinkt heel, heel, heel dramatisch. Maar dat betekent dat je ook gewoon hier op lokaal niveau een rol van betekenis kan spelen. En in Gouda heel specifiek.
9: En op welke manier? Zeg maar, kan je misschien iets concreets zeggen?
11: Ja, zeker. Dus dit is de abstracte inleiding. Ja. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind Gouda echt een fantastische stad. Maar het is ook een stad met heel veel uitdagingen. Ik geloof dat we op 4x4 vierkante kilometer met elkaar de ruimte moeten verdelen. We hebben te maken met een hele grote gevolg van klimaatverandering. Gouda is kenmerkend voor hittestress. Ik noem even een aantal groene thema's. Maar er spelen ook gewoon grotere problemen rondom ondermijning, sociale binding. En ik zeg niet dat ik of mijn partij per se alle waarheid in pacht heeft om daarmee aan de slag te gaan. Maar je kunt wel iets heel concreets doen door bijvoorbeeld, ik gooi hem maar alvast even in het hoenderhok, parkeren te reguleren bijvoorbeeld. Het kindbudget op je Rotterdampas te verhogen. Dat zijn hele concrete politieke maatregelen waar pro Gouda heel graag iets mee wil. En ik ook.
8: Ja, ik snap hem helemaal. Ja, parkeren gaan we zeker nog over hebben. En ik ben ook heel benieuwd hoe degene die naast jou zit daarnaar kijkt. Ik heb zo'n vermoeden, maar dat gaat allemaal komen. Misschien Robert, of wil jij nog een vraag stellen?
9: Ja, dat kan. Een vraag stellen. Wat zijn je persoonlijke raakvlakken met pro?
11: Persoonlijke raakvlakken?
9: Ja, waarom?
11: Waarom pro? Ja, dat is een mooie vraag. Dus ik zei al 20 jaar geleden GroenLinks. Ik zeg maar heel eerlijk, een Halsema meisje, zeg maar. Ik was totaal geïnspireerd door wat zij deed in de politiek. En ik vind ook dat ze het nu als burgemeester supergoed doet. Dus dat was echt een soort voorbeeld van hoe je concreet verwoordt waar mensen tegenaan lopen. En daar gewoon hele mooie antwoorden op hebt. En die zijn complex. Het is niet makkelijk, politiek. Ik ben denk ik nu ook al 5 jaar lid van de PvdA. Omdat ik ook heel erg geloof in een grote, sterke linkse beweging. Nou heb ik toevallig... Dat voelt niet helemaal goed hoor, Robert. Jij zit aan mijn rechterkant. Maar eigenlijk moet je aan mijn linkerkant zitten. Wat mij betreft mag die beweging ook groter. Hè? Die krachten zijn ook groter. En we moeten ons ook verenigen om tegengeluid te bieden. Tegen latent fascisme. Of nou, niet eens latent. Dat is gewoon aanwezig. Qua solidariteit. Maar goed, ik weet dat we elkaar op de in ieder geval rode thema's heel goed zouden kunnen vinden. En op de groene ongetwijfeld ook. Dus zo.
8: Ja, en Gouda is een stad van samenwerken, denk ik. Dus in dat opzicht zal dat ook, dat is mijn verwachting in ieder geval, gaat dat zeker gebeuren. Dan even naar jou, Robert. We hebben jou nog, behalve dat je hallo zei, nog niet aan het woord gelaten. Eigenlijk dezelfde vraag, wie ben jij?
12: Ja, Robert Brandt. Ik ben 40 jaar gewoon in Plaswijk met mijn gezin. Vrouw, 2 zoontjes, allebei naar de basisschool. In het dagelijks leven ben ik bij een gemeente in het Groene Hart, niet hier in de buurt, maar dan in de provincie Utrecht bezig met het aardgasvrijmaken van die gemeente. Dus het isoleren, het naar beneden brengen van de kosten, stookkosten, maar ook kijken welke alternatieven zijn er. Dat is een hele uitdaging. En ik ben sinds 2012 lid van de SP en ik ben sinds 6 weken ben ik raadslid en fractievoorzitter van de SP, die daarmee ook weer is teruggekeerd in de raad na 4 jaar afwezigheid.
8: Ja, en dat is natuurlijk een superknappe prestatie sowieso al. Omdat je hebt niet de airplay en niet zeg maar de raadsaanwezigheid die andere partijen wel hebben.
12: Je dus, mist een podium inderdaad. Ja, dat is absoluut waar. Ja,
8: ja, dus ik denk kan me ook voorstellen heel fijn dat jullie weer in de raad zijn. En dat jij in de raad bent verkozen. Wat hoop je te bereiken allemaal de komende jaren?
12: Wij zijn de campagne ingegaan met dat we zeiden maak Gouda weer betaalbaar. We merken dat er, Esther zei het al, Gouda is een prachtige stad. Waar mensen echt naar elkaar omkijken. Echt een sociale stad. Maar je ziet wel een aantal problemen. Je ziet echt enorme woningnood. Vooral betaalbare woningen is echt een probleem. Je ziet dat mensen steeds meer betalen voor minder zorg daarvoor, die ze daarvoor krijgen. En je merkt dat er groeiend onbehaag is dat mensen zich niet serieus genomen voelen in hoe de stad bestuurd wordt en niet in die zin gehoord worden. Dat zijn eigenlijk drie punten waar we eigenlijk best wel hard op willen gaan. Daarnaast, wij zijn een kleine partij, we zijn één zetel. De kleinste in het percentage stemmen wat we gehaald hebben. Wij zijn er ook echt als waakhond zijn we nu in die raad gaan zitten. Want politiek betekent ook dat je open en eerlijk moet zijn. Er gebeurt te veel in kamertjes achteraf. Terwijl het moet juist het debat moet in de raad zijn en zoveel mogelijk met de straat daarbij betrokken. Dat je open en eerlijk politiek bedrijft, dat mensen ook snappen welke keuzes er gemaakt worden en dat ze niet moeten te gissen wat er allemaal in het duister is bekokstoofd.
9: En Robert, voor jou ook dezelfde vraag. Zijn persoonlijke raakvlakken met de SP? Waarom de SP en niet een andere linkse partij?
12: Ik denk dat de eerste stap was rond de Irakoorlog in 2003. Dat was er eentje waar iedereen zag dat het gewoon onzin was. Er zouden massavernietigingswapens zijn. Nou, die waren er niet, zijn ook nooit gevonden. En de SP sprong daar als een van de eerste heel goed bovenop. SP was ook de eerste die heel kritisch was tegenover de golf van privatisering die er vanaf de jaren 80 gaande was, eigenlijk in het publiek domein. Ze hadden gewoon die analyse altijd vrij snel scherp klaar. We werden ook soms verguisd, maar bijna altijd is het gelijk wel een beetje onze kant op gekomen. Dat vond ik altijd heel bijzonder hoe dat ging. En Jan Marijnissen was iemand die gewoon hele duidelijke taal daarin sprak. Dat sprak me erg aan. Daardoor ben ik altijd bij die partij in de buurt gebleven. En in 2012 ooit een keer het was geen nederlaag, maar we gingen van 15 naar 37 naar 15 in de peilingen. En naar de uitslag. Dacht van, nou, ik word gewoon lid en misschien hebben ze wel een folder aan nodig waar ik woon. Nou, dat klopte. En daarna is het een beetje uit de hand gelopen, zeg ik altijd maar. Dat is hetgeen. Ik heb een enorm rechtvaardigheidsgevoel. Ik haat het. Nederland is een verschrikkelijk rijk land. Een van de rijkste landen ter wereld. Maar we kiezen ervoor dat er enerzijds een heel klein clubje is wat 5, 6 megavilla's heeft en miljardairs zijn. En aan de andere kant kinderen met honger naar school gaan. Dat is een keuze. En dat is een keuze die ik eigenlijk onacceptabel vind. En dat is de reden waarom ik ooit politiek actief ben geworden.
8: En hoe kijk jij naar het samenwerken? Dus jouw buurvrouw Esther zei al van, nou, ik werk graag samen en we vinden elkaar in ieder geval op de rode thema's. Herken jij dat? En hoe sta jij in samenwerken voor de komende periode met Pro?
12: Ik denk dat je, inderdaad werk je samen. Het is geen Amerikaans model of een Engels model waarin de winner takes all, waarin de winnaar alles kan bepalen. Je bent een coalitieland. Dat maakt ons ook, vind ik altijd, superieurder aan landen waar je een soort van alleenrecht hebt. Dat zorgt voor polarisatie, dat zorgt voor heel veel onvrede. Kijk maar naar het Verenigd Koninkrijk met de Brexit, wat gewoon een grote splijtslam is geworden. Kijk naar de Verenigde Staten. Je bent een coalitieland en daar moet je samenwerken. Net als Esther heb ik ook in een andere stad al eerder politiek wat dingen gedaan. Zij het wat meer op de achtergrond. Daar werkten we goed met de Partij van de Arbeid samen en met GroenLinks samen. Dat is nu samen Pro. Dus in die zin, de samenwerking is daar altijd geweest. We hebben er ook samengewerkt trouwens met de VVD en D66. Het gaat erom dat je elkaar gaat zoeken in wat je bindt. En ik denk dat op sociale thema's staat een partij als Pro dichtbij. Partij voor de Dieren staat relatief dichtbij. En voor de rest moet je gewoon kijken, wat bindt jou? En waar kan je dingen op doen die voor de Gouwenaars een meerwaarde zijn?
9: Ik hoor dat er toch best wel veel raakvlakken met jullie partij, met Pro en SP. Maar ga ik toch eens een vraag stellen. Wat zijn de verschillen eigenlijk tussen de SP en Pro?
12: Wat is het verschil tussen sociaaldemocratie en socialisme? Wij zijn een anticapitalistische partij. Wij hebben fundamentele kritiek op hoe het kapitalisme is georganiseerd. En daar willen we ook een andere alternatief voor hebben. En ik denk dat wij daar als SP fundamenteler en verregaander in zijn dan Pro en dan GroenLinks. Al GroenLinks wel uit de CPN in een ver verleden afkomstig is, is dat niet meer hun basisprincipe. Maar ik ga ook een beetje kijken nog naar Esther in aanvulling. Maar dat is het verschil. Ik denk dat het iets fundamentele verschil is, maar je zit wel dicht bij elkaar.
8: Zit het op groen? Laat eerst Esther eerst reageren.
11: Ja, ik zou daar zeker nog wel iets tegenover willen zetten. Je hebt gelijk, onze partijen hebben een traditie en een achtergrond en dat neem je mee. En ook nu met die nieuwe fusie, dan praat ik even als GroenLinkser, is er misschien van ouds wat meer sociaaldemocratie ingeslopen. Maar ik kan je verzekeren, als je ons partijprogramma leest, dat we flink kritisch zijn op alles wat het neoliberalisme heeft voortgebracht. De oneerlijke, de belastingvoordelen. Er zitten heel veel kritische kanttekeningen richting dat kapitalisme. Ook omdat dat niet per se de duurzame economie of de circulaire economie die je voor ogen zou willen hebben, realiseert eigenlijk. Oké, dat klinkt allemaal een beetje hoogdravend. Maar heel praktisch, ik hoor dat jij in de duurzame ontwikkeling zit. Uh-huh. Dus ik denk zeker ook qua groen thema's. Ik zei het net al, Gouda is superklein. We hebben schaarse ruimte. Als het dan ons ligt, moet daar altijd goed naar worden gekeken. Er zijn gewoon heel veel wijken die heel erg versteend zijn. Er zijn veel groenere wijken, die hebben we ook. Maar zeker om bijvoorbeeld kinderen speelruimte te geven, om je hittestress tegen te kunnen gaan, je klimaatverandering, je bodemverzakking, daar heb je allemaal groen voor nodig. En dan heb ik het alleen nog maar over dat soort groen. Het gaat natuurlijk ook over wat voor industrie wil je, wat voor economie heb je voor ogen. Nou ja, kan nog wel even met heel veel andere groene thema's aanvullen. Doe ik zo, hè? Ik heb nog 3 kwartier. Nee, is niet eerlijk.
8: Ja, nee, misschien voordat we naar het volgende blokje vragen, heb ik nog wel ook een vraag die vooral vaak aan vrouwen wordt gesteld. Daarom stel ik hem bewust aan jou. Hoe wil je raadswerk met je privé gaan combineren? Want ik heb wel begrepen uit eerdere interviews dat niet altijd makkelijk is. Dat je best wel op kan slokken.
12: Zeker. Daar moet je scherp op zijn. Zeker als kleine fractie. Er komen 2 burgerraadsleden aan in juni. Dus dat is heel fijn. Maar we zijn een kleine partij. En we hebben ook vanaf het begin af aan gezegd, ook bij de verkenners toen we daar kwamen, toen de eerste stappen richting een stadsbestuur, hebben wij gezegd, we zijn de kleinste partij. Op het moment dat ze naar ons gaan kijken voor bestuurders of wethouders, dan hebben de 12 partijen voor ons iets echt verkeerds gedaan. Wij zijn een waakhond. Wij gaan kijken wat er goed gaat, wat er beter kan. En dan gaan we onze onderwerpen op uitkiezen. En dat is dus, zoals we dat zeggen, scherp aan de wind zeilen. Mm-hmm. En goede afspraken thuis maken. En dat is gewoon heel fijn dat je ook dan een echtgenote hebt die daar heel erg goed in meedenkt. En dat is wel echt heel fijn.
8: Ja, nee, dat kan ik me wel voorstellen. Esther, wil jij hier nog iets over zeggen met de werkprivé? Dan zeg je van nou, ik laat hem gaan en we gaan door naar het volgende onderwerp.
11: Ik dacht dat jij gaat vragen of het bang is dat hij op zijn uiterlijk beoordeeld wordt.
8: Daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Maar
11: heel goed.
8: Kan ik ook nog doen. Maar dat gaat aan het uur niet passen, denk ik.
11: Nee, heel goed. Nee, vergelijkbaar. Ik denk, ik ben al zo lang politiek actief en betrokken op allerlei verschillende manieren. Ik heb mezelf tot nog toe wijsgemaakt dat ik daar ongeveer evenveel tijd mee kwijt ben als hiervoor. En daarnaast moet er ook gewoon brood op de plank. Dus het gaat echt ook over. Maar goed, dan kunnen we heel betoog houden over hoe democratisch is een raad en hoeveel tijd en geld staat daar tegenover. Je wil dat die raad toegankelijk is voor iedereen. Dat betekent dat je ook gewoon daarnaast moet kunnen blijven werken. Nou ja.
8: Ja, ook om gewoon mensen uit de hele breedte van de samenleving de raad in te kunnen krijgen. Zodat je ook al die perspectieven hebt.
11: Precies.
8: Dan gaan we nu door even ook nog een stukje actualiteit. Namelijk, en eigenlijk landelijk of eigenlijk lokaal, maar dan op een andere plek. Namelijk de rellen in Loosdrecht. In Loosdrecht waren er deze week rellen waarbij struiken en bomen rondom het asielzoekerscentrum in de brand vlogen. Terwijl er 15 asielzoekers in het gebouw aanwezig waren. Iets wat niets met demonstreren te maken heeft, maar puur geweld is om te intimideren. Ook de lokale politiek heeft het daar zwaar te verduren. Ja, dat lijkt me allemaal, het is een vreselijke beelden om te zien. Het is ook wel een beetje gênant, vind ik zelf. Mensen zullen er heel verschillend in denken, maar ik denk de grote meerderheid van Nederland vindt dit toch wel. Esther, hoe kijk jij hiernaar? Als je dat allemaal het nieuws ziet, wat doet dat met je?
11: Nou, dat raakt me heel erg. Ik vind het hartverscheurend wat we in Loosdrecht zien. Dat er fakkels worden gegooid naar mensen die in oorlog zijn ontvlucht.

0: huishoudsterm. En ja, als je de angst laat regeren, krijg je loodstrekkende praktijken. Maar als je de menselijke maat laat regeren, dan kun je, ja, je moet altijd het alternatief laten zien. En nou, je moet keihard veroordelen.
1: En ik denk dat het ook aan de stille meerderheid is. En die is groot dat die zich gaan uitspreken. En ja, echt daar ook harde acties eisen van hun politici.
0: Ja, en dat gebeurt steeds meer. Hè? Op weg hier naartoe, overal van die solidariteitspostertjes achter de ramen. Van vluchtelingenwerk. Ja. Dus je kunt dat doen. En er is een verschil. Dat is mijn laatste punt. Je kunt toekijken en er langs lopen. En ik denk dat wij van de SP en Pro niet toekijken en langslopen. Als er een AZC wordt beklad, dan gaan wij schoonmaken. Dan gaan we niet onze neus drukken en weglopen. En dat moet.
2: Ja, nog even de laatste vraag hierover. Wat maakt jongeren, zeg maar, gevoelig? Dat ze, snap je? Dat ze zijn niet gevoelig voor, zeg maar. Hoe
1: algoritmes. Mensen zijn, hun oerinstincten zijn dat je
0: erbij wil horen.
1: Dat je erbij wil horen en dat je mensen in de god naast jou niet vertrouwt. Dat is uit de oertijd is dat het geval. Als mensheid hebben we dat goed kunnen uitschakelen, maar als je steeds wordt getriggerd op die emoties en daar social media en algoritmes gaan op emoties, die willen engagement. En wat triggert, waardoor blijf je langer, doordat je emoties gaat krijgen. En daar wordt actief op gevoed. En dat betekent dat je kinderen echt, en dat is een van de zwarte vlekken nog, we moeten echt, als het gaat om internet, onze kinderen beter opvoeden. Maar ik denk dat we ook naar de social media platformen harder moeten zijn. Geef ze gigantische boetes. Haal ze uit de lucht desnoods in je land. Want het is digitale heroïne. Je gaat er echt kapot aan als je niet oppast. Facebook was ooit een leuke plek waar je wat foto's deelde. Ik heb nu geen Facebook-account meer, behalve dan dat ik af en toe wat dingetjes op de Facebook-pagina van de SP Gouda plaats. En dan zie je de feed langskomen. En we volgen helemaal niks of wat dan ook. Maar je wordt gewoon gevoed met gif.
0: Ja.
1: Echt met gif. En daar moet je ook echt de grote tech-platformen voor aanspreken. Want die hebben hier een verdienmodel van gemaakt. En die hebben ook baat bij dit verdeel- en heersmodel. Want daardoor let niemand op het feit dat zij massaal belasting ontduiken bij de industriële schaal. Dus wat dat betreft is het ook gewoon een verdeel- en heers. Wat in het verleden gebeurde op een andere manier. En nu wordt het gebruikt via sociale media.
3: Ik denk dat dit inderdaad een gesprek is waar we nog het hele uur mee kunnen vullen. En ergens zou ik dat heel graag doen. Aan de andere kant wil ik ook graag naar een stukje muziek toe. Dus ik ga even naar onze technicus kijken, Arjan, of hij een van de twee gekozen nummers aan kan zetten.

0: Ja, dat was, ik zal even kijken, de enige minderheid van Woody Grooves. Een keuze van Robert. Ja. Mooie, leuke muziek. Dus wat
1: vrolijk.
0: Dat betreft vrolijk inderdaad. Zeker, dat past goed bij de zaterdagochtend. Als mensen naar de sportclub gaan of naar de markt gaan in Gouden of op een andere plek in Gouden iets gaan doen. Wij gaan nog even kort over de formatie spreken. Want ja, Robert had het al over achterkamertjespolitiek en dat soort dingen. En dat de SP daar helemaal niets meer heeft en dat juist open wil maken. Nou, ik denk dat stap je op een ideaal moment binnen. Maar misschien even om met jou te beginnen, Esther. Ik zat erover na te denken. En jullie zijn als pro natuurlijk niet in eerste instantie bij de club gevraagd. Later wel, maar jullie hebben daarvan afgezien. Ik zat er inhoudelijk over na te denken en ik dacht nog van, is het misschien niet ook een prettige positie? Als in, het is toch wel een risicovolle groep die samengaat. Een heel bond gezelschap van heel uiteenlopende meningen. En als het klapt, dan kunnen jullie je handen ervan afhouden en zeggen, ja, wij hebben het al gezegd, wij willen hier niet aan meedoen. En dan komen jullie als een glorieuze overwinnaar eruit. Wat vind je van die theorie als je dat zo hoort? Een beetje politicologisch gedacht, maar als je dat zo hoort, hoe kijk je daar dan naar?
2: Nou, ik zou willen zeggen, waren we maar de glorieuze winnaar. We zijn natuurlijk wel de grootste partij geworden, maar de winnaar was wel leefbaar. Dus het verhaal is heus wel wat genuanceerder. Mm-hmm. Ik denk wat we zien gebeuren is, even één ding heel helder. Pro is absoluut voor een breed samenlevingsakkoord. Sterker nog, dat hebben we in de afgelopen periodes ook geprobeerd te doen. Chris, ik zie dat jij even wil inbreken.
3: Even kortheid, ja. Wat een samenlevingsakkoord
2: of het beoogde heeft. Samenlevingsakkoord. Ja, ik weet niet precies wat de komende coalitie dan voor ogen heeft. Maar in principe is het idee dat je op thema's een breed gedragen steun uit de samenleving hebt. Nogmaals, wij zitten daar nu niet aan tafel. Dus het is misschien een beetje gek om daar een definitie neer te leggen. Ik zou zeggen, vraag het aan de 7 andere partijen. Want het is mij nog niet helemaal helder hoe ze dat willen gaan doen. Ga je dan het maatschappelijk middenveld vragen? Of ombudspolitiek? Het is me niet helder. Sterker nog, we hebben ook eigenlijk inhoudelijk nog heel weinig teruggezien. Mm-hmm. Het enige wat we weten is dat deze partijen elkaar vrij snel hebben gevonden. Bij de eerste raadsvergadering meteen een motie hebben ingediend, waarbij de 5 wethouderspoppetjes al bekend waren, maar de inhoud nog niet duidelijk. Dat is niet iets waar je makkelijk op instapt. Want wat mij betreft gaat het wel over de inhoud.
0: Wat en dan hebben we het risico dan, om even te onderbreken, maar wat is het risico dan om in te stappen in zo'n groep? Want je kan ook zeggen, met 7 zetels kan je het enorm bijsturen. Jullie zijn de grootste. Je kan dan met deze 60 die misschien qua programma op jullie lijken heel erg een bepaalde richting induwen. Wat zien jullie als risico om het wel te doen? Instappen.
2: Nou, er is nog niks om op in te stappen. Dus ik zou graag, ik ga niet blind een handtekening zetten.
0: Ja, ja.
2: En dat is het verhaal. Dus het gaat niet over onwil. Mm-hmm. Het gaat echt over, kunnen wij, als je een nieuw bestuur voor ogen hebt, of bepaalde bestuurlijke vernieuwing. Ik hoor je ook een beetje NSC-achtige terminologie. Dan denk ik, goed, wij zijn progressief, wij willen dat. We hebben een fractie met 5 vrouwen. Kom er maar eens om in Gouda. Dat is wat mij betreft ook vormen van vernieuwende politiek. Ik kijk naar de coalitiepartijen, dat zijn over het algemeen oudgedienden, mag ik dat zo zeggen. Ja, dus ik vind dat niet zo heel erg nieuw, eerlijk gezegd. En ook, er is een tussenbericht van de Verkenners gedeeld eergisteren. Check je mail. Ik praat er zo bij. Waarin er een soort tijdlijn wordt geschetst waarbij de samenleving achteraf dingen mag gaan besluiten. Ja, ik weet niet, dat is nogmaals, en dan waarover en waar is de inhoud? Dus dat is niet iets, nou ja, dat is denk ik onze eer te na om daaraan mee te doen.
0: Ja, en dan kijk ik
2: niet ook verstandig even, gewoon voor de stad, gewoon niet verstandig.
0: Nee, ik kan het helemaal volgen zoals je het nu uitlegt. En ja, ik ben ook zelf benieuwd, ook als burger van Gouda, hoe dit allemaal überhaupt gaat uitwerken en wat er over een aantal weken uitkomt. Ja, Robert, misschien niet heel verrassend wat er nu als antwoord gaat kijken, maar hoe kijk jij naar dit hele proces? Wat is jouw mening daarover?
1: Bij ons gingen de alarmbellen vrij snel af van hier klopt iets niet. Het zit hem eigenlijk in 3 fases. Allereerst, wij gingen naar de Verkenners toe om te vertellen wat voor mij, dat is toch iets enorm. Voor mij is dat een telefoon die, ja. dat er, wij gingen naar de verkenner toe en toen was de dag van tevoren hadden we al een lijstje van beoogde wethouders die, en ook zelfs de portefeuilles die ze zouden krijgen. Dat is raar. Wij zijn daarna gaan vragen en achteraf bleek inderdaad dat er al van alles was geregeld. Op verkiezingsavond zelf, we hebben het dus eerder ontkend, maar gisteren in het AD stond het, zijn ze al met elkaar gaan konkelvoezen. Dat is merkwaardig. En ze lijken een beetje op twee gedachten te denken. Ik proef enerzijds wat rancune richting pro uit het verleden. Ik ben daar niet bij geweest. Ik weet niet of dat zo is. Dat is aan de mensen zelf. Anderzijds ook een soort van dat ze willen democratisch vernieuwen. Maar goed, bij het ene kan je zeggen, nou, we kiezen partijen die we aardig vinden, onze vriendjes. Nou, dat mag. Dat is niet heel vrij, maar dat mag. Aan de andere kant, als je democratisch wil vernieuwen, moet je dat met alle partijen doen. Alle partijen geven aan dat dat de burgers meer betrokken moeten worden. Dan moet je met z'n allen daar aan de slag gaan. En nu is het zo dat een aantal zijn gebeld. Een aantal zijn gewoon totaal genegeerd. Een aantal mochten onder voorwaarden aanschuiven. Een aantal zijn gewoon actief geweerd. Ik bedoel, ze zeggen we iedereen maar uitnodigen. Maar bij het eerste debat, die bleef maar echt gewoon, maar ze zien er niet meer pro zitten. Nou, dat is heel leuk, maar wat betekent dat voor de SP? Want wij zitten nog een stukje linkser. Ja, dat is gewoon niet uitlegbaar. En het dus dat was eigenlijk eerst. Die tweede was die motie bij die vergadering. Dat eerst over de popjes zou worden besloten. En vervolgens dat we de inhoud. Terwijl je moet van maar uit de inhoud gaan. Wat hebben de Gouwenaars nodig? Er liggen heel veel problemen. Maar dat gaat pas ergens aan het einde. Gaan we daar pas over hebben. Dat is raar. Dat heeft heel veel onvrede geleid. En verwarring geleid bij een breed scala aan partijen. Niet alleen de SP en PRO. Maar ook ja, 21 denk ik wat gebeurt. Die CDA was hier verbaasd over. Gemeentebelangen vond dit merkwaardig. Partij van de Dieren vond dit lelijk. Als je zoveel vrevel opwekt en er komen vervolgens echt pogingen om daar wat van te maken, maar kom ons dan wat tegemoet. Ze kwamen niet tegemoet. Je mocht bij het kruisje tekenen en we gingen verder. En op geen enkele wijze daar werken aan het vertrouwen van een relatie van laten we dit nou samen gaan doen. En wij zijn als SP wat kritisch op bestuurlijke vernieuwing. In heel veel gevallen lukt dat gewoon niet. En er zijn een aantal basiselementen van. Maar al die signalen die daarbij misgaan, zien we ook hier weer gebeuren. Eigenlijk alles zijn er staan op rood. Dat geven we aan. Maar ze gaan gewoon door. En daar hebben we ook gewoon politieke spelletjes spelen. En gewoon liegen. Ik bedoel, dat is een harde term in de politiek. Maar er wordt gewoon af en toe gewoon gelogen. Er wordt gezegd, nee, er wordt in het debat op 8 april gezegd, we hebben een dreamteam aan wethouders klaarstaan. En dan 2 weken later zeggen ze, we hebben helemaal niet over de poppetjes gesproken. Waar heb je het over? Dat zijn gewoon 2 verschillende dingen.
0: Ja, dat is verschillend.
1: Dat is zo niet uit te leggen. Of dat we bij een bijeenkomst zeggen, ja, maar er is helemaal niet al op verkiezingsavond zijn er al dingen besproken. We hebben het gisteren in het AD zien staan, uit hun eigen mond. En ik weet zelf nog sterker van een kandidaat die bij Leven op de lijst heeft gestaan, dat was er voor de verkiezingen zijn er al gesprekken gevoerd.
0: Ja, dat
1: rijmt gewoon niet met elkaar. Dan ben je gewoon niet eerlijk tegenover andere partijen. En dan hebben wij er geen vertrouwen in dat je hier op een eerlijke en open manier bezig bent om de Gouwenaars beter te betrekken. En dan heeft de SP daar geen vertrouwen in en vinden ze het onbetrouwbaar.
0: Ja, ik denk dat ik je ook, over dat geldt voor alle onderwerpen van vandaag, maar we zouden ook een uitzending van 2 uur kunnen maken. Ik merk ook dat het net zoals vorig onder veel emoties oproept. En ik zou ook zeggen inderdaad, ja, probeer desondanks in de raad gewoon goed samen te werken. En ja, ik ben zelf ook benieuwd of dit te lijmen is en hoe dat überhaupt gaat uitwerken. Maar goed, we moeten even wachten tot het akkoord komt.
1: Laatste puntje.
0: Maar ja,
1: dat
0: heel kort.
1: Heb ik ook gezegd, uiteindelijk ja. wat jullie allemaal in vormpjes bedenken. Uiteindelijk is het zo dat in de raad vindt het uiteindelijk het debat plaats en ook de besluiten vinden daar plaats. Als SP gaan we kritisch kijken naar wat er allemaal op tafel komt te liggen. Maar de manier zoals het nu gaat en wordt georganiseerd, biedt gewoon geen vertrouwen voor ons om daar nu al bij aan te sluiten. En dat is echt wel een kwalijke zaak. Want daardoor is ook gewoon de interne verhouding gewoon echt heel slecht. En dat neem ik leefbaar kwalijk. Maar ook partijen als D66 en ChristenUnie, die hier als verantwoorde bestuurspartijen worden beschouwd. Die laten dit ook gebeuren. Dat vind ik echt kwalijk.
0: Nou, waarvan akte? Wat gezegd is, is gezegd. Daarmee gaan we dit onderwerp afsluiten. En ja, jullie doen ook een oproep van ga nou goed over die inhoud praten. Dat gaan we nu ook nog even doen. En we gaan beginnen met de blokjeswoningen aan de Winterdijk. Ik heb op de site van de SP gezien dat jullie daar hard voor maken. Ik las ook toen bij het inlezen dat dat iets is wat al wel meerdere jaren speelt. Robert, kan jij dit kort inleiden en vertellen wat je hier aan wil doen vanuit de raad?
1: Nou, wij zijn eind 2023 en begin 2024 zijn we meermaals daar gaan buurten. Zijn we langs de deuren gegaan om met mensen te praten. En dat doen we eigenlijk altijd. Elke maand gaan we in de buurt in. Hey, hoe is het hier? Wat kan er beter? Daar bleek dat er heel veel koopwoningen zijn, voormalige corporatiewoningen van woonpartners, waarin heel veel asbest zat. Bewoners die daarin wonen, die dat gekocht hebben, waren niet of slecht geïnformeerd over dat asbest in die woningen. Komen we er nu achter, hebben soms op de gevaarlijke manier, zijn gaan boren in de platen en blijkt vervolgens dat asbest is. Dus alles over kop en huis verlaten en saneren ze erin. Die willen gaan verduurzamen, maar de manier die kunnen pas gaan verduurzamen als het asbest weg is. Het is te veel om zelf op te ruimen. En dan ben je zoveel kwijt, zelfs met een renteloze lening van het warmtefonds, dat je gewoon honderden euro's per maand meer kwijt bent. Dat kunnen deze mensen niet betalen. Daardoor blijven ze eigenlijk een beetje tussen wal en schip. En kunnen zij hun energierekening niet omlaag brengen. En wat wij vinden is, nou, we hebben al eerder, in ieder geval zijn er vragen over gesteld van, hey, hoe kunnen we deze mensen helpen? Er is nu bouwkundig onderzoek geweest. Blijkt dat de staat van die woningen nog veel slechter is. Wat ook weer de vraag stelt, los van het asbest en hoe Woonpartners dat heeft aangepakt, gewoon de algemene staat van die woningen. Want als binnen 30 jaar al zoveel gebreken zijn, en dan gaat het over mogelijk chroom 6 in het verf, de funderingsbakken die lekken, hoe kan het na 30 jaar al het geval zijn? Of na 25 jaar? Hoe hebben ze deze woningen verkocht? Dus we hebben eigenlijk het stadsbestuur gevraagd, ga even met Woonpartners in gesprek van hoe kan dit nou? Erkennen jullie dat daar een deel van dit probleem ook voor een deel bij jullie zit? En de vraag aan het stadsbestuur is, kunnen we deze mensen een oplossing bieden? Want dit gaat verder dan eigen verantwoordelijkheid. Deze mensen zijn eigenlijk, ja, zitten tussen wal en schip, buiten hun schuld om. En zijn nu door gigantische kosten en kunnen daardoor hun energierekening niet verlagen momenteel. Wat momenteel echt al behoorlijk aan het stijgen is. Dus ga deze mensen op die manier helpen en doe dat op een manier waardoor zij echt weer vooruit kunnen gaan.
0: En zou je echt zeggen van, hey, gemeente, stap in, pak die woningen aan, ga gewoon zelf die kosten maken en doe dat voor de mensen die er wonen. Wil je daar een mix in? Zou je het bij Woonpartners willen verhalen? Hoe zie je dat concreet voor
1: je? Je kan verschillende kanten omgaan. Er is natuurlijk ooit een potje energiearmoedegeld vanuit het Rijk gekomen. Ik weet niet hoe ver dat geld er nog is. Dat is een van die dingen waar je niet op die detailniveau zit. Wordt dat nooit gecommuniceerd. Maar Woonpartners heeft daar ook wel een rol in, denk ik. Hoe hebben zij die panden achtergelaten? Dus dan zegt de gemeente ook, we willen graag met Woonpartners daar aan de slag. Want het is niet alleen het probleem van de gemeente. Woonpartners heeft die woningen verkocht in een staat waarvan we echt op zijn minst heel veel twijfels hebben. En er komt nog asbestonderzoek overheen. Want het zit echt overal. Het zit in de plaat, het zit in de aanhechting, het zit in de buizen. Boor in de muur en er komt een beetje asbest uit. Het is echt niet te geloven hoe
0: het is gewoon gevaarlijk om daar te leven in zekere zin, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en het bokkelt ook nog een keer af. Dus er zitten echt wel risico's aan. Mm-hmm. Dus we zeggen echt, zorg dat de partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn, nou, en dan mogen de gemeente en Woonpartners mogen gaan kijken hoe die verdeling is. Maar ga wel met die mensen aan de slag, want deze mensen kunnen dit niet in hun eentje. Ze zijn niet schuldig aan de situatie, dus moet je ze ook niet hun alleen maar aan hun lot overlaten om het op te lossen. Want dan kunnen ze gewoon simpelweg niet betalen.
0: Esther, hoe kijk jij hiernaar? Dit lijkt me typisch een thema waarbij je rood en groen kan combineren. Dat voor jullie partij ook echt relevant is.
2: Help me de woorden uit de mond, Elian.
0: Kijk, ja, daar ben ik je voor.
2: Excuse, ja, nee, excuses. Is helemaal oké. Groen en sociaal gaan hand in hand. Dat is overduidelijk en hier ook het geval. Ik denk, bewoners willen zeker wel verduurzamen, maar je kunt ze niet zomaar voor onvoorziene kosten laten opdraaien. Dat is heel kwalijk. Ik sluit me eigenlijk grotendeels aan bij jouw verhaal, Robert. We vinden ook dat we deze mensen niet in de kou mogen laten staan. Ik denk ook dat er een langdurige maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor de woningcorporaties. Dus wat heeft daar allemaal plaatsgevonden? Volgens mij heb jij daar hele mooie vragen over gesteld. En is het college zich daar nu over aan het beramen? We hebben een hele goede wethouder die daarmee bezig is. Ik denk eerst maar eens even kijken, wat komt er nou precies uit dat onderzoek? Wat heeft er plaatsgevonden? En uiteraard altijd het gesprek aangaan. Hoe kun je compenseren, tegemoetkomen, helpen verduurzamen? Dit is, het is heel jammer. Ja. Zo is het. Je zit gewoon echt in de shit en daar zijn mensen nu niet meteen bij geholpen. Maar misschien dat er wel op de lange termijn iets kan gebeuren. 58 woningen, hè?
1: Ja.
2: Echt.
0: Ja, 58 mensen, gezinnen.
2: Ja, precies, nog veel meer mensen.
0: Het waren ook starterswoningen, begreep ik.
2: Ja.
0: Dus ook mensen voor wie het misschien een eerste huis is. Nou, dat is dan ook niet een prettige start.
2: Nee, maar we vinden echt dat je op zoek moet gaan naar betaalbare, eerlijke oplossing.
0: Ja. Dan gaan we door naar lokale inkomensondersteuning. Een onderwerp, Esther, waar jij graag over wilde praten. Waarom vind je dat belangrijk? Eigenlijk die vraag. Waarom vind je dat belangrijk dat Gouda gewoon op lokaal niveau de inkomens gaat ondersteunen?
2: Ja, ik denk een kern, de kern van ook waar wij voor staan als partij is dat je ongelijke moet investeren in gelijke kansen. En wat mij betreft is dat de kern van eerlijke en sociale politiek. En dat betekent ook dat vertrouwen voor de regeltjes moet gaan. En wij hebben helaas een stelsel waarin het wantrouwen regeert. En daar willen wij iets mee rondom inkomensondersteuning. Heel concreet, geen stress als je je eerste jaar in de bijstand terechtkomt. Mm-hmm. Dat je niet bang hoeft te zijn dat je meteen je auto of je huis kwijt bent. Maar dat je rust en ruimte krijgt om te herstellen. Dus niet van die rigide kostendelersnorm hanteert. Wat ons betreft wordt die ook afgeschaft. Ik zie ook mijn buurman.
0: Kan je dat lokaal veranderen?
2: Instemmend klikken.
0: Of is dat een landelijke wet?
2: Ja, dat is zo. Maar er zijn lokaal wat knoppen waar je aan kan draaien.
0: Okay.
2: En dat gaat gewoon in brede zin over inkomensondersteuning. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. En begin daar gewoon meteen mee, hè, vanaf de wieg. Dus we willen het kindbudget op de Rotterdampas structureel verhogen vanaf de geboorte. Dus als jij wordt geboren, dat je ouders meteen met jou kunnen gaan baby en peuter zwemmen en dat soort dingen. Dat is gewoon een eerlijke basis. En dat het dus niet afhankelijk is van de dikte van de portemonnee. Maar dit gaat ook over energiearmoede, waar we het net over hadden. De specifieke tegemoetkomingen voor de energielasten van kwetsbare huishoudens. Eigenlijk is bottom line armoede in een rijk land is ontoelaatbaar, wat mij betreft. En we kiezen ervoor om die inkomensondersteuning op basis van vertrouwen te geven in plaats van wantrouwen.
0: Wil je dan ook iets met grenzen doen? Dus ik weet bijvoorbeeld, ik weet niet de exacte situatie van Gouden, maar ik weet vanuit mijn vorige baan dat best wel veel lokale regelingen hebben harde afkapgrenzen van 120%, 130% sociaal minimum.
2: Ja.
0: Dus als je op een gegeven moment een baan vindt, je gaat meer werken, dat je dan een soort risico hebt van maar dan raak ik de Rotterdampas kwijt, of dan heb ik die extra financiering, waardoor mensen ook daar huiverig voor zijn. Hebben jullie daar een plan voor, hoe je daar iets aan kan doen?
2: Ja, de kern zit hem in de structurele verandering. Dus de structurele ophoving van die inkomensondersteuning. Dus we hebben daar ook niet bewust een bedrag aan gekoppeld. Omdat je moet kijken naar wat is er daadwerkelijk nodig, specifiek op maat. Mm-hmm. Dus het gaat wat ons betreft over de structurele omslag. We zijn wat dat betreft ook een partij die heel erg voor systeemverandering is. Waarbij dus het budget structureel omhoog gaat.
0: Ja, maar zeg maar, waar ik heel erg bedoelde was afkapgrenzen. Dus stel je gaat meer verdienen, dan heb je op een gegeven moment raak je het kwijt. Althans, wij komen er allemaal niet voor in aanmerking. Er zit ergens een soort grens op.
2: Mm-hmm.
0: En ik weet bijvoorbeeld landelijk hebben veel regelingen een soort afbouwpad. Bij gemeentes zijn dat vaak best wel harde grenzen. Als in zeg maar 120% van de bijstandsuitkering, stel je, of 120% minimumloon.
2: Ja.
0: Stel je gaat werken, je gaat meer verdienen of je gaat meer werken, je komt boven zo'n grens. En dan zegt een gemeente misschien van hey, we zien nu dat je inkomen te hoog is voor deze regeling, dus we gaan hem intrekken.
2: Ja.
0: Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, ik vind dat je dan echt op maat moet kijken wat heeft een gezin nodig.
0: Ja.
2: Als je uit een kwetsbare situatie komt, dan speelt er nooit één ding wat gaat over werk of bijstand. Mm-hmm. Er spelen heel vaak verschillende factoren een rol. Dus je moet echt kijken naar wat is er dan hier specifiek voor nodig bij per huis. Ik weet, in Gouda kunnen we dat namelijk. Het is vrij. Dat is ook een politieke keuze dat je dat doet.
0: Ja, dus eigenlijk maatwerk voorzien om te verzorgen dat mensen niet ineens een heel bedrag kwijtraken.
2: Absoluut.
0: En zo,
2: ja.
0: Alsnog erop achteruit gaan als ze meer gaan werken.
2: Precies, want dan zet je in op rust en regelmaat en herstel. Mm-hmm. En dan ga je dat weer afstraffen. Dus ja. dat moet anders.
0: Robert, ik zit even te kijken. Ja, jij wilde ook nog over parkeren praten. Ik zit ook even op de klok te kijken. Misschien kunnen we hier daar wel een soort combinatie van maken. Want
1: stel je vraag.
0: Lage inkomens en parkeerkosten. Hoe kijk jij daarnaar? Kunnen die dat opbrengen? Moet daar iets voor geregeld worden? Moet het voor iedereen? Moet het parkeren veranderd worden?
1: Nou kijk, het is, laten we beginnen met die lage inkomens. Kijk, we doen hier niet aan inkomenspolitiek. Dat is haars. Maar wat je wel kan doen is dat je zegt, we zorgen dat iedereen in deze stad kan meedoen, ongeacht de dikte van de portemonnee.
0: Ja.
1: En zeker de portemonnee van die ouders. Dus we zouden ook voor de uitbreiding van het kindpakket zijn. Nu is het of sport of cultuur. Terwijl ja, je hebt hier gewoon zwemles nodig in deze stad. Het is een waterrijke stad. Dus laat kinderen, dus breid dat uit, maakt het niet of, maar en. Dat zou een voorstel voor ons zijn. Dan hoef je niet te kiezen tussen zwemles en pianoles, bij wijze van spreken. En voor uitbreiding ook van, nou, voor die doelgroep naar 150% van het wettelijk sociaal minimum. Dus dat een grote groep mensen dat doen. Want een van de grootste groeiende groepen mensen in armoede zijn mensen die werken en in armoede zitten. Dus daarmee los je het niet op. Het zou in Den Haag echt opgelost moeten worden. Mm-hmm. Maar dat zou je als gemeente kunnen doen. Als het gaat om parkeren, merk je wel dat daar dingen niet helemaal lekker zijn gegaan. We hebben, en daar is ook een beetje het wrangen, we hebben geprobeerd daar al snel wat aan te doen. Wij vinden nieuwe democratie is doen, want mensen hebben nu problemen nodig. Er was een debat in januari waarin gezegd, er moet nu actie worden ondernomen tegen de parkeerproblemen in Korte Akker en Kort Haarlem. We hebben in april daar een voorstel voor ingediend. Een voorstel waarin je eigenlijk het mandaat van de wethouders verruimt en het bestuur verruimt. We gaan met die buurt in gesprek om te komen tot iets waar wel draagvlak voor is. Mm-hmm. En dat wordt vervolgens weggestemd door de beoogde nieuwe coalitie. Diezelfde partijen die in januari liepen te roepen, het moet nu veranderen, zeggen, ja, maar we gaan het eerst even met z'n allen bespreken in die achterkamertjes. Ja, sorry, maar dan word ik echt wel heel boos. Want er zijn mensen die echt in de problemen komen. De voetbalvereniging is boos, de winkeliers zijn boos, bewoners zijn boos. En kijk, er is parkeerdruk. Hè? Er zijn twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Er is enerzijds parkeerdruk. Anderzijds, zoals het nu gaat, is heel veel onvrede over. Maar ga dan met die buurt in gesprek. Je kan zeggen, maak het flankerend beleid. Zeg maar, hetgeen wat je al hebt met wat regelingen eromheen. Maar durf ook te zeggen, hey, maar misschien is het niet goed. Laten we even een stapje terugzetten om het opnieuw even uit te tekenen. Dat was een voorstel wat de LAGPO heeft dat gesteund. CDA heeft dat gesteund. JA21 heeft dat gesteund. Dus een brede ideologische uit elkaar liggende coalitie. En de partijen die nu aan het onderhandelen zijn, die Morten Brand schreeuwde eerst, zeggen opeens nu, ja, maar nee, dat gaan we niet doen. Ja, daar word ik wel een beetje kwaad voor. Want uiteindelijk zitten we hier voor de Gouwenaars. En die Gouwenaars zijn nu aan het wachten. Er zijn heel veel problemen in deze stad en er gebeurt momenteel niks. En er wordt allerlei dingen bedacht. De politiek is meer met zichzelf bezig dan met de problemen van de Gouwenaars op dit moment. En dat vind ik echt wel een kwalijke zaak.
0: Ja, Esther of Chris, jij wil misschien nog iets hierover doorgaan.
3: Of parkeren?
0: Ja.
2: Zal ik reageren?
0: Ja, hoe kijk jij naar Esther?
2: Ga je nadenken, Chris?
3: Geeft niks.
2: Nou, ik denk dat het duidelijk is waar Pro voor staat. Hè? Het kwam eerder aan bod. Ruimte is schaars en de openbare ruimte is van iedereen. En wat ons betreft is gereguleerd parkeren. Werkt dat heel goed om de parkeerdruk te verminderen? Dat zien we dus ook in Korte Akkeren. We zien ook het positieve effect. Dat zien bewoners ook. Maar goed bestuur betekent ook dat je goed luistert. En samen met de buurt en winkeliers en sportverenigingen in dit geval ook kunt samenwerken. Daarom steunen wij ook die motie. Die heel pijnlijk weergaf dat de huidige coalitiepartijen het toch kennelijk ingewikkeld vinden om raadsbreed te werken. En dat is ontzettend jammer. Dus dat was wat ons betreft meteen heel erg illustratief. Maar nogmaals, bottom line, we moeten de ruimte eerlijk delen. En wat ons betreft is dat minder blik op straat en meer ruimte voor spelende kinderen en groen tegen de hitte.
0: En zouden jullie iets zien in bijvoorbeeld een soort regeling voor lage inkomens? Ik weet niet of dat uitvoeringstechnisch kan, maar ik kan me voorstellen dat middeninkomens en hoge inkomens, als die af en toe wat parkeerkosten moeten betalen, dat voor hun niet financieel te doen is. Maar iemand met een laag inkomen die echt met de auto naar de dokter moet, omdat hij bijvoorbeeld deels invalide is of moeilijk loopt of niet kan fietsen, om daar een soort regeling voor te maken op goudsniveau. Zien jullie daar iets in?
2: Ik wel, jij ook?
1: Ja, volgens mij kan je altijd wat we wel maken, maatwerk leveren. En laten we ook zeggen, er zijn ook gewoon mensen die de auto nodig hebben. Ik kom in mijn werk niet met het OV. Dan ben ik, al zou ik het willen, dat is gewoon een hele slechte aansluiting. Mm-hmm. De vraag is inderdaad wel, hoe ga je met de parkeerdruk om? Dus er is wel parkeerdruk en dat geven bewoners ook aan. Wij spraken ook bewoners toen we daar de buurt in gingen. Die zeiden, ja, na mijn nachtdienst hoef ik niet meer 3 straten te lopen. Kan ik gewoon voor de deur. Dat vind ik fijn. Wat dat betreft zijn 2 dingen tegelijkertijd waar. Alleen je moet het in samenspraak met die buurt doen. Dan kan je uiteindelijk komen tot iets. En misschien is dat betaalparkeren, misschien is dat een blauwe zone, misschien is dat wel buurtparkeren. Maar weet je, er zijn wat dat betreft zijn er 1000 wegen die naar Rome leiden. Maar je moet het wel samen met elkaar afleggen. En dat draagvlak is essentieel. Dat is voor mij hoe je in de samenleving betrekt bij bestuur. Ja, en die eerste kans is eigenlijk al voorbij laten gaan door de nieuwe coalitie. Dat is echt wel heel jammer.
2: Ja, ik zei al, goed bestuur betekent echt dat je ook luistert. Dus ook met de shopregeling, noem ik hem maar even. Denk ik dat we wel hebben laten zien dat er overal goed over te praten is.
3: Maar is dat heel moeilijk als politicus bijvoorbeeld het vertrouwen terug te winnen bij de gewone Gouwenaar? Die misschien nu zoiets heeft van, ja, ik vertrouw de politiek niet meer. Hoe kun je het vertrouwen weer terugwinnen, zeg maar, bij die mensen?
2: Ja, dit is. Hoeveel minuten hebben we nog?
0: Ja, we kunnen kiezen.
2: Over parkeren. Want vertrouwen in de overheid in brede zin is natuurlijk al heel lang tanende. En wat mij betreft ligt daar echt de kern in een. in een zogenaamde kleine beheersbare overheid, die er uiteindelijk voor zorgt dat collectieve voorzieningen niet meer goed geregeld zijn. Nogmaals, we begonnen al bij een uur geleden over het neoliberalisme en hoeveel dingen dat kapot heeft gemaakt. Dus daar zit een soort kern. Maar als het gaat over wat betekent dit concreet voor mij in de straat, dan zijn er een aantal onderwerpen die mensen heel hoog zitten. Parkeren, hondenpoep. nogmaals, je moet daarin heel goed over in gesprek met elkaar. En ik weet zeker voor de groene ambities die mijn partij heeft, als je laat zien wat de langetermijn effecten zijn en je begint met een kleine pilot, direct effect, parkeerdruk is minder, er kan een keer een boom komen, er kan een keer, kinderen kunnen weer lekker spelen met hun voeten in het gras, je gaat meteen allerlei andere klimaatproblematiek tegen. Ja, dat, je moet dat samen met elkaar laten doen, samen met elkaar doen. Ongetwijfeld gaat het niet altijd goed. Maar ik denk dat we ook wel hebben laten zien dat het gesprek er wel over mogelijk is. Nogmaals, we steunen niet voor niets de motie.
0: Ja, ik denk, nou, heel kort, want ik wil misschien nog een stukje muziek doen. Nou,
1: ja.
0: Heel kort.
1: Ja, een nieuwe politiek en mensen betrekken is een kwestie van doen. En volgens mij moeten we met z'n allen gewoon aan de slag gaan. Niet te veel gaan lopen overleggen van wat moeten we nou doen. Niet te veel vergaderen. Maar echt gewoon die buurten ingaan en met mensen gaan spreken. En die verhalen van de straat naar de raad halen. Dat is hoe je mensen weer, hoe je het vertrouwen gaat terugwinnen.
0: Ja, ik denk een mooie afsluiting van vandaag. Dan ga ik jullie bedanken. Robert Brandt namens de Socialistische Partij. En Esther Punten namens Progressief Nederland. Afdeling Gouda, Progressief Gouda. Chris Vogel, Arjan Doelman. En dan hebben we nog een stukje muziek. Namelijk Learn to Dance Together van Tom Maurice.
2: Dankjewel.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
1: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
0: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopte het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hart te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
0: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Hij verloopt aardig druk. Op heel veel plekken is het gewoon simpelweg wat drukker vanwege de dagelijkse files. Heel veel bijzonderheden zijn er gelukkig niet. Op de A4 wordt bijvoorbeeld langzamer gereden richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Lausplein en Zoeterwoude. Ongeveer een kwartiertje extra over 10 kilometer. Ook de A12 Den Haag-Utrecht staat erbij tussen Gouda en Nieuwerbrug. 3 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot slot de N44 Den Haag-Wassenaar. Voor Wassenaar-Noord 3 kilometer en 20 minuten aan extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
1: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
2: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
1: Not yet.
2: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
1: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
0: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
3: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
0: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nou nog niet echt aan het afronden. Het blijft nog een beetje druk en ook in de regio is het op veel plekken aansluiten. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bijvoorbeeld voor de Keteltunnel. 8 kilometer en 10 minuten vanaf Rijswijk. Ook de Utrechtse baan, de A12, als je naar Den Haag onderweg bent. Een file tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer, bijna een kwartier zelfs. Ook de A13 naar Den Haag vanuit Rotterdam staat erbij. Voor Delft 4 kilometer en ongeveer een kwartiertje. En tot slot een kapotte vrachtwagen bij de Van Brienenoordbrug op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf Zwijndrecht een file, 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt ten einde en de rust lijkt weder te keren in de regio. Nu nog wel viel op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven en de A12 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Halve Stad.
6: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.
7: Sorry.
6: Ja, eenstemmig deze keer.

yeah! Ja, je luistert weer naar een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Gouwestad. Ja, het is 16 mei 2024, of als je later luistert dan niet meer. Maar ja, Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb toch echt wel een beetje de zomersmaak te pakken. En ja, om dit gevoel voor te zetten, hebben we vandaag een luchtig onderwerp. Misschien wel een heel luchtig onderwerp. In het kader van de vakantie die veel mensen misschien al hebben geboekt of nog gaan doen, proberen we tot de naakte waarheid te komen van het onderwerp van vandaag. En dat is natuurisme en naakt recreëren. Ja, wat is natuurisme en waarom zou je dit doen? Zijn het dan allemaal perverselingen? En ja, wat is er mogelijk als je daarin geïnteresseerd bent? Daarom spreken we vandaag Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En Ida Molenaar, woordvoerder naar ons weten van de camping De Bessenhof uit Reewijk. Dat is een natuuristencamping. En we gaan nog wat feitjes af. En we sluiten weer af, zoals altijd, met een gedicht. Dus ja, hou je vast. Maak je broekriem vast, of juist niet. En daar gaan we dan.

0: Ja, je kan het wel weer horen. Jaap heeft de muziek weer uitgekozen. Dat is altijd weer een lekkere stijl, hoor. Pudding on the Staal. Lonnie Donegan. Ja, soms wil je kleren aan, soms wil je kleren uit. Voor iedereen die liever zonder kleren rondloopt, is de NFN een vereniging voor naturisten en aangesloten naturistenverenigingen. Die zich onder andere sterk maken voor de belangen van naturisten en de acceptatie hiervan. En wat naturisme is, of er andere soorten zijn en wat daar de verschillen dan van zijn en wat ze precies doen en organiseren, vragen wij aan Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. Aan de telefoon, Christine Kouwman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, allereerst, voor de luisteraar, wie bent u?
1: Nou, ik ben Christine Kouwman en ik ben directeur-bestuurder bij NFN Open en Bloot.
0: Directeur-bestuurder, kijk. Ja, wij hoorden woordvoerder, maar bestuurder en directeur. Nou, is dat een...
1: Ook woordvoerder, hoor.
0: Ook woordvoerder, ja.
1: Want ik sta hier nu gewoon ook te woord. Ja,
0: dat is ook wel weer waar. Eigenlijk iedereen die geïnterviewd wordt hier is toch wel een soort van woordvoerder.
1: Ja, toch? Uiteindelijk wel, ja.
0: want wat doet u dan precies binnen in de organisatie dan als directeur en bestuurder?
1: Ja, wat een directeur en de bestuurder eigenlijk bij iedere organisatie doet, dat is met name het bureau aansturen en zorgen voor strategie en beleid.
0: Ja,
1: ja.
0: Oké. Okay.
1: En dat is niet zo, misschien ook niet heel anders. Nee.
0: Ja, en doet u dat al lang?
1: Ja, intussen werk ik alweer 8 jaar.
0: Kijk, dus niks vreemd en alles kunnen we vragen, begrijp ik al.
1: Ik laat me graag uitdagen.
0: Nou, ja. Helemaal goed. Wij dagen graag uit. Dus.
1: Goed hoor.
0: Want hoe bent u dan bij de NFN terechtgekomen? Heeft u daar zelf ook ervaring met naturisme, zeg maar, bijvoorbeeld?
1: Nou, dat was niet de hoofdreden. Natuurlijk heb ik dat wel. Maar ik ben vooral ook gaan solliciteren. Omdat ik de functieinhoud heel erg leuk vond.
0: Oké, okay. Maar dat stond eigenlijk naast van dat u eigenlijk ook naturist bent.
1: Ja, ik was op zoek naar een andere baan en toen zag ik dit en toen dacht ik, oh, dit vind ik wel heel erg leuk. En daarnaast ben ik ook nog iemand die ook graag naakt recreëert. Dus het is niet dat ik NFN niet kende, dus dat maakt het voor mij wel een hele mooie combinatie.
0: Ja, dan sluit het natuurlijk gewoon naadloos aan wat dat betreft. Want,
1: ook ik ben maar een van de zoveel met mijn eigen belevingen natuurlijk. Dus in principe in mijn werk maakt dat niet zo heel veel uit. Want wij zijn er voor alle naaktrecreanten in Nederland.
0: Ja, want dat is natuurlijk... Ik ben benieuwd naar uw eigen stukje daarin ook wel. Want u zegt, ik ben naaktrecreant. Dat betekent dus dat u... Want wat houdt dat dan in? En hoe is dat dan? Is het een soort algemene noemer, naturisme? Of zijn er andere soorten?
1: Oké, okay. Nou, dat zijn heel veel vragen. ik praat inderdaad over een naaktrecreant. Dat doen wij sowieso binnen NFN. En eigenlijk praten we over niets anders. Wij gebruiken eigenlijk het woord naturisme en nudisme en blootloper. En nou ja, wat je er allemaal voor kan voorzinnen voor hokjes, dat gebruiken wij niet. Wij richten ons meer op het gemeenschappelijke wat naaktrecreanten hebben. En hoe je het beestje ook noemt, we hebben één ding gemeenschappelijk en dat is dat we allemaal een gevoel van vrijheid ervaren. En wij vinden het belangrijk om juist het gemeenschappelijke te benadrukken. Mm-hmm. En niet zozeer de verschillen.
0: Ja, nou ja, ik begrijp
1: dat. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Als je 2,5 miljoen mensen hebt die naakt recreëren,
0: kijk,
1: dan kan je misschien zelf ook invullen dat die mensen niet allemaal hetzelfde zijn. En ook niet waarschijnlijk allemaal met dezelfde ideeën heel graag zonder kleren zijn.
0: Ja, want u benoemt al naaktloper, naaktrecreant, nudist, naturist. En als NFN benadrukt u vooral de overeenkomsten en maak jullie je sterk voor naakt recreant zijn, basically. Ja. Maar toch vraag ik me wel af wat dan de verschillen zijn. Want voor mij is het een hele nieuwe wereld. Hè? Dus,
1: dat is ook prima, maar daarom zeg ik ook.
0: Ja.
1: De verschillen zijn onduidelijk, zeker in die termen. En daarom hebben we daar ook afscheid in die zin.
0: Ja, op die manier.
1: Genomen. Ja. Als je natuurlijk helemaal teruggaat, zeg maar, hoe naakt recreatie is ontstaan. Dat was natuurlijk intussen bijna een eeuw geleden. Dat is zo in de jaren 1950, 1960 gebeurd. Toen zag je eigenlijk dat mensen die toen graag al bloot gingen, dat die dat voornamelijk ook wel deden vanuit een bepaalde lifestyle, vanuit een bepaalde levenswaarde. Eigenlijk waren die mensen ook heel vaak vegetarisch, dronken geen alcohol, rookten niet. Waren heel erg bewust met zichzelf bezig, met de natuur. Voelden zich ook heel erg één met de natuur. Zij noemden zichzelf toen ook naturisten. Later zag je natuurlijk dat heel veel, en dat zie je nog steeds, maar daar kom ik dan op, dat eigenlijk heel veel mensen ook wel heel graag bloot gingen, maar eigenlijk niet zozeer aan die levenswaarde hingen. Dus die waren niet vegetarisch en die dronken wel alcohol en rookten. Konden zich eigenlijk niet helemaal onder de noemer naturisme vinden. Die werden toen nudisten genoemd, of noemden zichzelf zo. Dat waren toen ook al een beetje over. Hè? Want eigenlijk als je kijkt naar Engelstalige landen, daar praten ze heel veel over nudisten. Je ziet ook dat de media eigenlijk altijd over nudisten praat en niet over naturisten. Intussen zijn we heel veel jaren verder. Heeft iedereen een eigen invulling over naturist en nudist. Vandaar dat wij zelf vanuit belangenbehartiger ook niet meer precies weten wie wat is en wat iemand daar nou onder verstaat. Ook omdat het overal door elkaar gebruikt wordt eigenlijk.
0: Dus zelfs voor jullie geen touw meer vast te knopen, zeg maar, op een gegeven moment.
1: Eigenlijk niet. Je ziet wel natuurlijk dat de aangesloten verenigingen die bij ons, die noemen zich nog wel heel vaak naturistenvereniging, maar die dateren ook nog heel vaak uit de tijd van 1960. Dus dat is op zich ook logisch dat ze zich nog steeds naturistenverenigingen noemen. Maar ook daar wordt zeker alcohol ook gedronken. Er zijn niet meer alleen vegetarische mensen. En er wordt zeker ook, denk ik, door mensen ook zeker gerookt. Dus je ziet wel, zeg maar, dat daardoor het steeds meer aan het verschuiven is.
0: Ja, ja.
1: Wij hebben wel een groot marktonderzoek laten doen onder die 2,5 miljoen naaktrecreanten. En dan zie je wel twee verschillen. En dan zie je eigenlijk één groep. En die is heel groot. Dat is eigenlijk de grootste groep is die mensen gaan naakt recreëren en hangen en het dan ook echt aan het recreëren. Dus daar waar mensen badkleding aantrekken, doen zij dat niet.
0: Ja.
1: Daar zit geen leefstijl en levenswaarde achter, maar puur van, goh, ik vind een pak niet lekker zitten. Waarom zou ik het aandoen? Ik lig veel liever in mijn blootje op het strand of als ik op vakantie ben en ik heb een vakantiehuisje gehuurd. Dat je dan zoekt naar iets wat lekker vrij ligt, dat je lekker zo in je zwembadje kan springen.
0: Ja.
1: Die gaan ook graag naar campings toe, want dat doen heel veel Nederlanders, ook naar geklede campings. Daar gebeurt ook niks anders dan wat je op een geklede camping ziet, behalve dat mensen geen badkleding aan hebben.
0: Ja.
1: De andere groep, hè, die is wat kleiner en die hebben het wel veel meer. Die recreëren natuurlijk ook graag bloot, wat ik net noemde. Maar daar is het wel een belangrijke levenswaarde voor.
0: Ja.
1: Die vinden misschien af en toe kleren helemaal niet zo lekker zitten. Of die vinden het leuk om gelijkgestemde tegen te komen. Daar is bloot iets meer voor dan alleen maar recreëren.
0: Ja, ja, op die manier. Dus van oorsprong is het, zeg maar, vanaf 1960 zo'n beetje zijn de naturisten gekomen. En dat was meer een beetje richting inderdaad de één met de natuur. En het zegt natuurlijk al naturisme. Ja. En dan heb je de naakt, de nudisten die dan niet per se met de natuur, maar gewoon graag even geen kleren aan willen. Ja, en nu hebben jullie dus onderzoek gedaan. En omdat de terminologie eigenlijk allemaal een beetje vervaagd zijn, heb je dus vooral de recreanten die dus waar badkleding wordt gedragen, dragen dat dus liever niet doen.
1: Nee, en daarom zeggen we naaktrecreanten, want daar valt wat ons betreft echt
0: alles onder. Ja.
1: En wij willen er ook voor allemaal zijn. Wij zeggen ook niet het ene is beter of slechter dan het ander. Want iedereen geniet van het boot zijn en dat vinden wij als belangenbehartiger heel erg belangrijk.
0: Ja, dan heb je in die zin natuurlijk een goede overlap met elkaar.
1: Ja, en daar zit ook een grijs gedeelte tussen, want je valt, je bent soms niet alleen maar dit of alleen maar dat. Maar dit is wel een grove onderverdeling die ook wel heel veel herkenbaarheid oplevert bij de naaktrecreanten zelf. Dat je echt ziet, oh ja, daar zit inderdaad. De ene doet het echt wel meer vanuit recreatie voor hem en die andere meer vanuit een levenswaarde.
0: En hoe zit dat met u dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk dat ik het ook meer doe vanuit... Ja, ik heb gewoon echt de pest aan bikinis. Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom die dingen zijn uitgevonden. Volgens mij hebben ze ook geen toegevoegde waarde. Want het is ook niet zo dat je ze zou dragen omdat je je zou schamen voor je lichaam. Want een bikini doet dat daar ook niet zo heel veel aan, denk ik. Als je daarvoor zou gaan recreëren. Ja. Ik denk dat je vooral recreëert voor jezelf en om lekker te ontspannen. Ja, en ik denk, waarom zou je zo moeilijk doen? Met allemaal zand in je broekje als je hebt gezwommen en lijntjes die verbranden. En het zit gewoon helemaal niet lekker. Dus ja, wat ben ik? Ik ben eigenlijk niks. Ik wil eigenlijk ook niet in een hokje gestopt worden.
0: Nee, oké, fair enough. En denk vanuit wat u net al beschreef, ook logisch dat u dat zo benoemt natuurlijk. Ik bedoel in die zin inderdaad van, het is een soort van de norm om gekleed te zijn in deze maatschappij lijkt het. Maar inderdaad, als je er verder over na gaat denken, is het eigenlijk ook wel heel erg gek.
1: Ja, maar ja, als je het zo bekijkt, we worden allemaal bloot geboren. Niet met een zwembroekje of een bikini of met kledingstukjes aan.
0: Nee, dus inderdaad, doe maar gauw wat aan, want dit kan echt niet.
1: Op zich is kleding ook heel functioneel.
0: Tuurlijk,
1: en,
0: en
1: ik moet zeggen, ik heb ook heel graag wel ook kleren aan af en toe als ik uitga. Of iets ga doen dat je ook mooi kan maken. Ik bedoel, dat is het ook wel weer het leuke van kleding. Ja. Dus het is ook niet dat en er zijn ook mensen in onze achterban die vinden kleding echt niet lekker zitten. Dat kan ook. Het is allemaal goed, weet je.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook wat wij vanuit NFM heel erg belangrijk vinden. Waar we ook echt wel onze campagnes ook op inzetten. Zo van, laat iedereen zijn eigen keuze maken en heb daar respect voor. Wij pleiten niet ervoor dat heel Nederland bloot moet. Maar wij pleiten er wel voor heb respect voor de keuzes die mensen maken. Je kan het ook doen. Misschien moet je het eerst een keer proberen voordat je er een oordeel over hebt. Hè. Dat zouden we wel het liefste zien.
0: Ja.
1: Heel vaak zijn er al oordelen of vinden mensen van alles zonder dat ze het ooit zelf hebben geprobeerd. En wij weten, als je het één keer hebt geprobeerd, dat je niet meer anders wil. Dus dat is wel. Maar we hebben wel zoiets van, iedereen moet vooral doen waar je jezelf prettig bij voelt.
0: Nou ja, dat denk ik dat het een goede insteek is. Ik bedoel, wat dat betreft kennen mensen misschien toch ook wel een beetje. Als je naar de sauna bent geweest, loop je ook naakt. En dat is misschien de eerste keer heel erg spannend. Maar ik ben dan bijvoorbeeld zelf ook naar de sauna gegaan. En in eerste instantie vond ik het raar. Weet je wel, dat er gemengde kleedkamers waren. Dat ik denk van, maar dat je gaat toch naakt. Dus dan maakt dat ook niet uit. En dan, en dan doe je het eenmaal en denk je, wat lopen er voor mensen dan rond? Weet je wel, van is het heel raar of eng? Of word je heel erg aangestaard? En eigenlijk kan je dat gevoel binnen een paar minuten gewoon loslaten. Wanneer de ronde op een gegeven moment zie je het niet eens meer. En dan de eerste keer naakt zwemmen denk je ook van zo, dat is ook niet verkeerd.
1: Wat dat betreft. Nee, zeker, hè? Ook naar de sauna gaan is een vorm van als je dat in je blootje doet, is natuurlijk ook gewoon naaktrecreatie.
0: Ja, nee, daarom. Misschien voor mensen voelt het als een ver van je bed show. Maar ik denk dat een groot deel van de mensen dat al wel in een bepaalde mate ervaren hebben.
1: Dat sommige mensen het wel lekker in hun eigen tuin doen. Hè? Zo van, waarom, ik heb een lekkere beschutte tuin. Waarom zal ik in mijn eigen tuin in een zwembroek gaan liggen of mijn bikini aantrekken? Maar ook dan ben je natuurlijk wel gewoon lekker, ben je wel aan het naaktrecreëren.
0: Ja, ja.
1: Weet je, het wordt ook af en toe door de media en in onze hoofden heel, heel groot gemaakt. Terwijl ik denk dat heel veel mensen het ook wel gewoon echt wel lekker vinden. En inderdaad, en wat ik ook heel veel hoor, en ik weet niet of dat ook jouw ervaring is, is dat als mensen in de sauna zijn geweest, dat je ziet weer een keer de echte mensenlichamen.
0: Ja.
1: Dat dan iedereen denkt, ach ja, weet je, iedereen heeft wel iets. En ieder lichaam heeft wel iets. En eigenlijk zijn we allemaal mooi. Of je nou dik, dun of wat dan ook bent.
0: Dat vind ik heel mooi punt. Ja, want in die zin worden we natuurlijk gek gemaakt in de media met hoe iemand eruit hoort te zien. En dat dan zeggen ze niet zo hoort eruit te zien. Maar je wordt natuurlijk doodgegooid met al die gefotoshopte lichaampjes op foto's. Ja. En al die. En op het moment dat je dus naakt dus rondloopt, dan is het inderdaad, dan zie je pas weer wat een normaal lichaam is. Ben je gewoon een soort van, zo raar is het allemaal niet. Je denkt op een gegeven moment dat je een soort alien bent, omdat je niet voldoet aan wat je allemaal in de media en zo ziet.
1: Ja.
0: En ook dat stuk kan heel erg bevrijdend en op een goede manier confronterend. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar heel goed zijn dat je dat een soort van weer reset. Van, en zelfs al zie je een lichaam met al zijn imperfecties, dat je dan ook denkt van joh, dat is eigenlijk helemaal niet erg.
1: Nee. Iedereen mag er zijn zoals die er is. En zeker als je lekker aan het ontspannen bent.
0: Ja.
1: Dat doe je vooral voor jezelf en niet voor de ander, denk ik. En ja, wat jij zegt ook inderdaad over de social media. Ja, het lichaam en vooral het vrouwelijke lichaam is natuurlijk ontzettend geseksualiseerd.
0: Ja.
1: Dus als je ook zo naar een lichaam kijkt, ja, dan passen daar de mooie plaatjes ook wel weer bij. Terwijl als je natuurlijk gewoon naar een lichaam kijkt van god, dat hebben we en dan mag je je fijn in voelen. En het is goed zoals je bent. Ja, dan geeft dat een gevoel ook weer van vrijheid. Van ik mag er zijn wie ik ben. En anderen accepteren dat ook.
0: Ja.
1: Dat is ook heel mooi wat we ook altijd terugkrijgen van bijvoorbeeld mensen met stoma's. Of vrouwen die ziek zijn geweest en één of twee borsten moeten missen. Ook daar wordt eigenlijk nauwelijks op gelet. Het hoort gewoon bij het leven en bij hoe mensen, wat mensen meemaken. En ook dan mag je er gewoon zijn.
0: Ja, en
1: dat
0: jij,
1: vind ik echt wel iets moois.
0: En misschien dat is inderdaad heel mooi. En juist misschien omdat het inderdaad niet geseksualiseerde naaktheid is, dat wat u ook zegt, van dat het daardoor ook veel meer geaccepteerd is. En, kan je zeggen dat je als naaktrecreant misschien wel dan een positievere body mindset hebt en ook naar anderen toe?
1: Nee, in ieder geval is het zo dat je je lichaam accepteert zoals het is. Ik bedoel, dus of je altijd een positieve mindset hebt. Ik bedoel, ik heb ook wel dat ik misschien als ik naar mijn lichaam kijk, dat ik denk, goh, ik had misschien een paar dingetjes ook wel liever anders gezien. Maar ik koester dat lichaam ook wel.
0: Ja.
1: Want je moet het er gewoon mee doen. En het is ook gewoon mooi zoals het is. En en juist als je tussen allemaal mensen bent die ook bloot zijn, waar je ook ziet dat ieder lichaam gaat gewoon door het leven heen en je ziet het ook veranderen. Nu zie je ook heel vaak dat mensen daar een beetje raar over praten. Hè? Van nou, als je oud bent, dan mag je niet meer als vrouw topless, want ja, dan heb je hangborsten of theezakjes. En dan denk ik, goh, maar een lichaam wat ouder wordt, ziet er gewoon zo uit. En dat is ook goed. Zo gaan we er allemaal uit zien.
0: Ja.
1: Of diegene die daar iets over roept, die op dat moment een stukje op is misschien.
0: Ja, dat is
1: of
0: het natuurlijk.
1: Of die daar heeft laten doen en daar siliconen heeft. Maar dan nog is dat niet hoe het lichaam er eigenlijk uit hoort te zien op die leeftijd. Maar ook dat is respect hebben, denk ik, voor elkaar.
0: Ik denk dat het heel goed is. Gewoon een realistisch beeld ervan hebben. En het lichaam is natuurlijk ook gewoon functioneel. We moeten gewoon blij zijn dat we ons ingewanden binnenhouden en dat we ermee kunnen lopen. En snap je van een soort van, we zijn zo geobsedeerd met hoe het eruit ziet. Dat we wel eens vergeten dat het gewoon ook de manier is om in dit leven rond te komen, weet je wel. En zo geobsedeerd door dat oppervlakkige natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik denk dat we eventjes een nummertje tussendoor gaan draaien. Ja. En dan ben ik straks heel benieuwd wat jullie dan zeg maar als NFN in zijn algemeenheid en verder allemaal nog doen. Blijf even aan de lijn hangen.

0: Je luistert naar Radio Totaal Normaal op Radio Gouwestad. En vandaag hebben we het over een naakt recreëren. En daarvoor spreken we Christine Kouwman, directeur, bestuurder en woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En zij is nog aan de lijn als het goed is. Welkom terug, Christine.
1: Ja hoor, ik ben er nog steeds.
0: Hey, ja, de NFN, waar staat dat überhaupt voor? Ik kon dat niet vinden op de site.
1: Nee, NFN staat in die zin voor dat wij de belangenbehartiger zijn voor naaktrecreatie. En we heten Open en Bloot. NFN Open en Bloot is de naam.
0: Jullie heten Open en Bloot, maar waar staan de letters NFN voor dan?
1: Nergens voor. Ooit waren we, en dat zijn ook hele oude letters, daarom kan je het ook niet meer vinden. Want we hadden het net over 1960.
0: Ja, ja.
1: En toen waren we een federatie voor naturistenverenigingen. Daar zijn we inderdaad ooit uit ontstaan.
0: Ah.
1: Maar intussen is dat niet meer zo. Zijn we er natuurlijk nog steeds voor de verenigingen. En die zijn ook nog steeds wel bij ons aangesloten. En daar werken we ook heel graag samen mee. En doen we ook, die ondersteunen we ook. Met verschillende dingen. Maar in principe zijn wij gewoon een eigen vereniging intussen geworden. Ook met eigen leden en aangesloten verenigingen.
0: Oké, okay, zo, dat was een hele hoop. Maar goed, dus inderdaad, ja, de NFN is meer al een bestaande afkorting geweest. Dus jullie hebben zoiets gehad van, nou, we laten dat zo. Ja, maar we gebruiken eigenlijk
1: Ja, ook omdat we het wel mooi vonden om het erin te laten staan. Omdat dat wel gewoon, nou ja, je stukje van je afkomst gewoon verzegelt.
0: Ja, maar eigenlijk is het dan NFN niet op letten en dan open en bloot.
1: Ja.
0: Oké. Ja, want jullie zijn nu ook een eigen vereniging geworden. Dus en jullie ondersteunen andere verenigingen.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En je kan direct lid bij ons worden. En dus als je lid bent bij ons, dan ondersteunt je ons werk. Zodat we ons werk kunnen doen als belangenbehartiging. We kunnen dan kennis en informatie delen. En nou ja, we zijn bezig met die maatschappelijke acceptatie. Wat ik nu eigenlijk kan doen ben.
0: Mm-hmm.
1: Verenigingen die kunnen zich bij ons aansluiten. En daar doen we dan allerlei diensten voor terug. Voor het besturen van de vereniging.
0: Dus oké, okay, ja. Het gaat.
1: Dus daar zijn we een soort bond voor, zeg maar, net als dat je de voetbalbond.

0: praktische zin. Zij ondersteunen ons zodat wij wat werk voor ons kunnen doen. En daardoor en dat zit met name ook in het veiligheidsaspect, omdat we organiseren met elkaar. Maar we organiseren ook de landelijke open dag, waar dan de aangesloten verenigingen ook in meedoen. En wij maken daar dan weer publiciteit voor. Wij zorgen dat er twee keer per jaar een verenigingskamer is, waar de besturen van alle aangesloten verenigingen bij elkaar komen. En waar we dan ook kennis kunnen delen kunnen kijken naar onze diensten en producten die we voor de besturen van de verenigingen doen. Of die nog actueel zijn of wat we andere dingen moeten doen. We hebben iemand op kantoor zitten die eerste contactpersoon is voor de besturen van de verenigingen. Wij organiseren of kopen de verzekeringen collectief in. Nou ja, zo doen we allemaal. Wij hebben ervoor gezorgd dat er ook een verenigingsportaal is, waar zij ook met elkaar kennis kunnen delen. Maar waar vanuit de veiligheid ook weer hun leden ingevoerd kunnen worden. Die kunnen wij niet zien, behalve voor het veiligheidsprotocol, zoals we dat met elkaar hebben opgesteld.
1: Wat is dat dan voor veiligheidsprotocol?
0: Wij vinden het belangrijk, zeker daar waar we in ieder geval dat kunnen, en dat is voornamelijk ook bij de verenigingen die bij ons aangesloten zijn, is dat we proberen dat daar een zo veilig mogelijke omgeving is, omdat mensen zich toch ook echt blootstellen. En je wilt natuurlijk dat daar vooral ook mensen komen die daar op dezelfde manier in zitten en geen mensen, en die hebben we helaas ook, die daar misbruik van zouden kunnen maken. En daarom hebben we ook gezegd, dan maken we een NFN-jaarkaart. Die alle leden van de verenigingen die hebben ook zo'n jaarkaart. Die krijgen ze omdat hun bestuur is aangesloten. Die jaarkaart geeft toegang tot andere verenigingsterreinen, maar ook internationaal tot alle blootlocaties. Maar als je zo'n kaart niet meer hebt, dan kan je ook geen lid meer worden als wij die innemen.
1: Oké. Ja. Dat is erg natuurlijk wel heel erg slim. Want ja, krijg je dan ook van tevoren, heb je bepaalde eisen waar je aan moet voldoen om lid te kunnen worden? Of is het meer van als je het verpest, dan raak je kaart kwijt?
0: Beide. Als je lid wordt, moet je echt ook wel aangeven dat je geen juridisch verleden hebt. Dat vink je gewoon aan.
1: Wat voor verleden?
0: Geen juridisch verleden
1: geen uiting,
0: of misgrijpen of dat soort dingen. Want ja, dan wordt het wel heel lastig als je dan tussen blote mensen verkeert. Als je misschien een keer veroordeeld bent op pedofilie bijvoorbeeld, dan is het niet handig dat je dat je tussen allemaal blote jonge mensen en jonge gezinnen bent. Dus dat vragen we op voorhand. Dat vullen mensen ook in en zeggen dat naar waarheid is ingevuld. Als blijkt dat in de loop van de tijd of dat niet juist is. We hebben een eigen veiligheidscommissie. Die stellen wij weer vanuit NFN ook in. Die is onafhankelijk. Ook die adviseren wij af en toe ook als bestuurder. Maar ook de besturen van de vereniging bij ongewenst gedrag.
1: Ja.
0: En als zij kunnen dus adviseren die commissie om het lidmaatschap in te trekken. En op het moment dat bijvoorbeeld gebeurt bij een vereniging, dat betekent op dat moment dat zo iemand ook geen lid meer kan worden bij NFN, maar ook niet meer bij de andere verenigingen. Zodat we proberen dat zo veilig mogelijk met elkaar te houden.
1: Dat is natuurlijk wel heel slim, want anders zou je weer, al zou je kwaadwillend zijn, zou je weer naar de volgende vereniging kunnen stappen en het herhalen. Want wat is eigenlijk bijvoorbeeld, dus je mag geen juridisch verleden als je je aanmeldt. Kijken jullie dan ook specifiek naar wat je gedaan hebt? Want ik kan me voorstellen, als jij fietsen gestolen hebt en je wordt daarvoor gepakt, dat niet betekent dat je nooit naturist kan worden, zeg maar.
0: Nee. Klopt. Dus
1: dat was specifiek daarin. Ja.
0: Wij gaan dat ook niet controleren, want dat is niet te doen. Want wij hebben zo'n 40.000 leden. Maar we gaan er wel, en dat is natuurlijk wel, we zeggen wel dat je het naar waarheid hebt ingevuld. Als blijkt natuurlijk dat niet zo is, is dat ook een goede reden om lidmaatschappen in te trekken. Want dan heb je eigenlijk
1: fraude, ja.
0: Dus zo doen we dat met elkaar. En ik denk dat dat een hele mooi iets is wat NFN zeg maar dan als koepelorganisatie organiseert voor de aangesloten verenigingen. De besturen van de verenigingen die wisselen natuurlijk ook nog wel. Mm-hmm. En ongeacht het bestuur wat er zit, blijft dit protocol gewoon altijd bestaan.
1: Ja, want

0: Ik hoor dan zeggen van ja, we willen dan dat je geen juridisch verleden hebt. Maar dat wordt niet gecontroleerd. Dat is ergens natuurlijk ook wel logisch. Want het is natuurlijk ook niet te doen om dat te gaan controleren. En dat houdt misschien ergens ook wel op. Want nou ja, een van de dingen benoemde u dus van, nou ja, moet dan aan de juridisch verleden. Zijn er nog meer speciale eisen waar je aan moet voldoen?
1: Nee.
0: Nou, dat valt mee dus eigenlijk. Gewoon geen gekke dingen hebben gedaan.
1: Wij gaan in principe van het positieve van de mens uit. En we hebben een hele mooie waarde samen. En dat is dat we allemaal, als we natrekken hier, een gevoel van vrijheid beleven. Maar, nou ja, daar zit natuurlijk wel een keerzijde aan. En die kant proberen we wel met elkaar ook vanuit diezelfde positieve gedachten wel aan te pakken.
0: Ja.
1: En dat is niet dat we op voorhand mensen afwijzen, maar we vragen wel om een stukje eerlijkheid. En dat gaat ook echt heel goed hoor.
0: Ja.
1: Maar helaas ook af en toe niet. En dan zijn we heel blij dat we dat protocol hebben met elkaar en daar met elkaar dan de juiste acties op kunnen nemen.
0: Nou, dat is dan denk ik ook wel een goede oplossing die jullie daarop gevonden hebben, wat dat betreft.
1: En we hebben natuurlijk ook nog het prettig blootlabel, dus dat is ook nog weer iets. Dat
0: een label?
1: Is een soort keurmerk.
0: Okay.
1: Een keurmerk. Dus als je het prettig bloot keurmerk hebt, zeg maar, dan betekent dat ook nog, en dat hebben eigenlijk alle ook aangesloten verenigingen, dat hangt ook samen aan het protocol, dus die hebben het altijd.
0: Okay.
1: Er zijn ook nog wel wat commerciële bedrijven die bijvoorbeeld geen vereniging zijn en dus ook niet bij ons aangesloten kunnen zijn in die zin hoe de besturen dat zijn, maar misschien wel een zakelijke samenwerking aangaan. En die kunnen dan ook zo'n prettig bloot label krijgen. En dat betekent dat je op een aantal allemaal op dezelfde manier met je gasten omgaat. Dus dat als mensen voor de eerste keer komen, dat je ze een beetje uitlegt, wat jij net zei, hè, ik vond het ook best wel een beetje spannend eerste keer in die sauna. Nou ja, dat we dat ook gewoon ook echt wel begrijpen en mensen daar als mensen dat fijn vinden, daar iets in begeleiden.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld alleenstaande mannen die mogen niet op voorhand geweigerd worden. Allemaal dat soort dingen van goh, hoe ga je nou op een prettige manier en een respectvolle manier, want dat zijn wel twee hele belangrijke waarden waar we ook allemaal trots op zijn. En hoe geven we daar dan vorm aan met elkaar?
0: Nou, ik vind het wel ook wel mooi dat je dan benoemt alleenstaande mannen. Dat is niet per se gelijke reden om afgewezen te worden. Soms heb je van die omgevingen die dan veilig moeten zijn en dan worden alleenstaande mannen ook gewoon geweigerd.
1: Ja, ja.
0: Omdat er dan al een beetje vanuit wordt gegaan dat dat dan met andere intentie is of wat dan ook. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
1: Dat zeg ik ook van we gaan van het positieve uit totdat het.
0: Ja.
1: Ik merk wel ook zeker op verenigingen dat de sociale antennes staan echt wel uit bij de meeste mensen. Dus op het moment dat er een gevoel is van hey, een niet pluisgevoel, dan wordt dat meestal echt wel aangepakt.
0: Ja, die moet elkaar misschien ook een beetje controleren daarin. Is er ook nog een leeftijdsgrens waarin je kan aanmelden voor jullie?
1: Nee.
0: Nou, dus nee, kort en duidelijk.
1: Als je natuurlijk jonger dan 18 bent, dan vragen we wel natuurlijk. Maar dat is ook niet anders als bij ieder, of je nou bij naar een sportschool gaat en je wil daar gaan sporten. Als je jonger bent dan 18, dan vragen we sowieso even. Soms, als je jonger bent dan 16, dan vragen we soms nog even toestemming aan ouders. Van 16 tot 18 niet meer. Ja, eigenlijk haken we eigenlijk gewoon in op wat er gewoon ook in de maatschappij gangbaar is.
0: Ja, oké. Okay, nou, dat is wel heel goed, denk ik. Want ik denk dat mensen misschien wel dit vreemd vinden. Dat weet ik niet. Er liggen natuurlijk best wel taboes op naakt recreatie. Laten we het dan maar zo noemen. Welke taboes komt u, zeg maar, in uw werkveld tegen?
1: Nou, dat mensen denken dat je altijd bloot moet zijn. Ik weet niet of dat echt een taboe is. Maar wel iets wat wel maakt
0: voordeel, ja.
1: Dat mensen, ja, dat wel. Dat als je er één keer bent, dat je als je op een blootcamping bent, bijvoorbeeld, dat je altijd in je blootje moet zijn. Terwijl je gaat natuurlijk, als je het koud hebt, gewoon ook kleren aantrekken. Daar hebben we kleren voor.
0: Ja.
1: Dat doe je op een camping. Loop je, als je, en je gaat naar textielcamping, zoals wij die noemen. dan loop je ook niet. Als je het koud hebt, dan trek je ook je bikini of je zwembroek uit. Dan trek je wat warms aan. Nou,
0: ja.
1: Dat doen naaktrekkerianten ook gewoon. En net als op een textielcamping zal de ene wat langer in zijn zwembroek en het langer volhouden en minder snel koud krijgen dan de ander. Ook dat zie je.
0: Sorry, de verbinding wordt een beetje slecht. Ik weet niet of u ergens heen aan het lopen bent of zo, maar...
1: Nee, maar...
0: Ik hoor u bijna niet.
1: Zelfs als dat ik zat.
0: Oh, het wordt nou iets... Nee, blijf eens praten. Ja, nee, het viel helemaal weg. Ja. Ik kon het echt niet meer volgen.
1: Oké, wat heb je nog gehoord?
0: Dat als het ene is het koud en de ander, zeg maar, dat het nogal uitmaakt wanneer... Ja. Dat je niet altijd maar naakt bent als naaktrecreant. Nee.
1: Een ander voordeel is natuurlijk dat mensen zeggen... Gadverdarrie, je gaat met je blot overal bovenop zitten.
0: Ja.
1: Ook dat is niet zo. Want in principe is echt wel de norm. En dat wil je zelf ook. Dat je even op een handdoekje gaat zitten. Dat is hetzelfde als in de sauna. Ga je ook niet op het hout zitten zweten. Dan wordt er ook wat van gezegd. Dat is hetzelfde als dat je ergens op je blote kont zou gaan zitten. Over het algemeen zijn naaktrecreanten mensen die daar heel bewust van zijn. Onze naakstranden zijn aan het eind van de dag altijd weer netjes opgeruimd. Terwijl op de textielstranden de vuilnismannen langs moeten komen. Dat zou je op een naaktstrand nooit zien.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Dus dat is eigenlijk een vooroordeel waarvan ik denk... Goh, als je even heel goed kijkt alleen al naar een naaktstrand... hoe die daar s'avonds bij liggen en het textielstrand... dan zie je echt wel dat naaktrecreanten daar veel bewuster mee omgaan. Ja. Dat is ook wel wat je veel hoort. Dan natuurlijk de grap, waar laat je je portemonnee?
0: Waar laat je die dan?
1: Ja, die in je kleine bikini. Ja, waar laat jij hem? Als je bikini aan hebt, stop je hem in je bikinibroekje.
0: Ja, nee, dat is een goeie, dat is een goeie. Ja, nee, in die zin, dus die neemt wel een tas of iets mee.
1: Dat
0: en dan,
1: denk ik, hè? Ik denk dat jij hem in je tas laat, of niet, als je op stand ligt in je bikini.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, die ga ik ook niet in mijn bikini. Ja, nee, helemaal gelijk. Helemaal gelijk.
1: Ja, en dus dat zijn allemaal wel...
0: Ja, ja, want ik denk ook misschien, die hij nog niet benoemd heeft als taboe, zeg maar, dat het met seks gemengd is.
1: Ja, die komt natuurlijk niet zozeer bij mij. Zeker. Daar zijn we natuurlijk ook echt wel heel vaak. En ook wij vanuit NFN als we ons werk doen. We hebben vorig jaar ook echt een persbericht uitgedaan. Wat wel ook door de media is opgepakt. Dat naaktrecreatie en seks, dat zijn twee verschillende dingen. Je gaat naaktrecreëren gewoon lekker om bloot te ontspannen. En seks hebben, dat doe je meestal wel in je blootje. En naaktrecreanten hebben ook zeker seks. Maar daarvoor ga je niet naaktrecreëren.
0: Nee. Ja, dat zei u in het begin natuurlijk ook al. Van het enige verschil is... Sorry?
1: Ja, ik zeg, daarvoor ga je de meeste mensen niet recreëren. Of je nou badkleding aan hebt of niet.
0: Ja. Nee, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te benoemen... voor de mensen die dat nog een beetje in hun hoofd hebben. U zei natuurlijk zelf ook al in het begin van eigenlijk het enige verschil is... dat er geen kleren aan zijn. Weet je, het is niet met andere ideeën. Ja, want ik ben nog wel. We zijn bijna aan de tijd, maar we kunnen nog.
1: Nog kinderen? Is dat nog een leuk vooroordeel die je ook veel hoort?
0: Ja, daarom vroeg ik ook inderdaad naar de leeftijd.
1: Ja.
0: En dat zit natuurlijk misschien ook wel gelinkt met dat seksstuk. Dat sommige mensen naaktheid met seks verwarren. Een soort van, en dan niet snappen dat een kind... Weet je, van oh, dan zien ze mensen seks hebben. Ja, dat is toch wat anders.
1: Ik denk juist dat het mooi is dat kinderen al die blote lichamen zien. En juist leren je eigen lichaampje ook te accepteren. En...
0: Zeker.
1: En het zit in kinderen. Het zit in ons, het bloot zijn. Ik weet niet of je zelf kinderen hebt, maar ik heb dat ook bij mijn eigen kinderen gezien.
0: Mm-hmm.
1: Kinderen zijn over het algemeen heel makkelijk met bloot, maar we leren het af.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, er is ook zo'n programma op tv een tijdje geleden geweest, geloof ik. Dat dan volwassen mannen en vrouwen, zeg maar, ik geloof dat het voor een kinderklas was of iets. En die lieten zich naakt zien. En dat is toch een gezeur omgekomen gewoon ook. Van, dat laat je toch niet kinderen zien? En toen dacht ik, hè, maar dat is toch juist, lijkt me heel helpend. Ook misschien voor je zelfbeeld voor later. Als jij alleen maar blootgesteld, waar we het eerder over hadden, blootgesteld wordt aan al die, al die mooie poppetjes die bewerkt zijn. Dat je gewoon een normaal mensenlichaam ziet. Weet je, want we zijn allemaal niet zo raar. Weet je?
1: Nee. En als je dan voor het eerst weer, als je wat ouder wordt en je ziet bloot en je leert dan met bloot omgaan richting porno, dan zit het allemaal in het seksuele.
0: Ja.
1: En dat is gewoon zonde. Ja.
0: Zeker, zeker. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ooit bij een zwembad was. En er liep ik geloof dat een jongetje, die liep per ongeluk een hokje in of zo. En die zag daar een naakte man. En dat kindje keek een soort van naar die ouders zo van, help, wat moet ik hiermee? Weet je? En toen zei die ouders ook van, maar dit is gewoon, weet je, van, het is niet erg. Weet je, zo van, het is gewoon een naakte man, meer ook niet, weet je wel. En ik vond het zo goed hoe die ouders daarmee omgingen, weet je wel. Van, ja, in plaats van, wat een perverseling met ze, weet je wel. Maar hij zat gewoon in zijn hokje, weet je. Het was niet alsof hij met zijn piemel aan het zwaaien was of zo, weet je wel.
1: Nee.
0: Ja.
1: Dat doen de meeste mannen niet, nee.
0: Nee, dat zou het worden.
1: Ja.
0: Als laatste. Ja, is er nog iets wat je wil nog kwijt wil en nog iets wat je misschien iets wat je wil bereiken met de NFN nog in de toekomst?
1: Jazeker. We zijn vooral heel erg druk met toplessonnen. Want je ziet dat vrouwen dat steeds minder doen. Terwijl wij alle vrouwen op ieder stand in Nederland topless mogen zonnen. Daar waar mannen dat mogen, in zwembroekje, mogen vrouwen dat ook.
0: Ja.
1: Dus wij hebben nu al heel veel jaren achter elkaar de Nationale Toplessdag. Die is altijd op 21 juni. En dan roepen we juist alle vrouwen op om, als je dat wil, hè, want dat nogmaals.
0: Ja, uiteraard, ja.
1: Maar als je het wil, laat je niet weerhouden. Je hoeft geen perfecte borsten te hebben. Je doet het vooral voor jezelf. En als je zo'n bovenstukje niet lekker vindt, laat hem lekker op iedere zonnige dag lekker uit. En doe vooral waar jij je prettig bij voelt, want het mag.
0: Ja.
1: Dat is een belangrijke die wij ieder jaar weer roepen. Die gaan we 21 juni gaan we weer de persbericht daarvoor uit. Ja, en altijd in juli beginnen wij met onze mediacampagne. We hebben intussen een podcast, Bloot Gewoon. Eigenlijk, die kan je gewoon op Spotify vinden. Misschien ook leuk voor jou om te luisteren. Want eigenlijk alle punten die we hebben besproken worden daar wat uitgebreider besproken in de podcast.
0: Ja, het is ook zoveel inderdaad nog wat ik zou willen weten.
1: Ja. Ik denk dat doe ik samen met Koert-Jan de Bruin. We hebben echt, en dan praten we over blootgewone zaken. En dat gaat af en toe ook over kindjes, maar ook over kunst. Over van alles. En dan altijd vanaf jullie proberen we ook altijd 1 of 2 weekjes, wat helaas stopt is dan ons budget op, om ook wat campagnes op de radio en op de televisie te draaien.
0: Ja.
1: En we maken altijd een digimagazine en kennisquizjes. Dus 9 juni is de open dag. Dus dan gaan alle naturistenverenigingen maken hun deuren open en kan je allemaal vrijblijvend een keer daar gaan kijken. Dus er is nog voorlopig van de zomer weer genoeg te doen.
0: Nou, ik hoor het alweer. Ja. 21 juni mag je borsten vrijgeven als je het wil. En anders ook, want ik hoorde net dat uit betrouwbare bronnen dat je dus elk strand eigenlijk gewoon topless mag. En 9 juni is er open dag voor alle naturisten en naaktrecreatieverenigingen. Podcast Bloot Gewoon. En de website van jullie, misschien voor de mensen die geïnteresseerd zijn. De nfn.nl was dat, geloof ik.
1: En daar zou je ook op nieuwsbrieven kunnen abonneren. Daar kan je, ook als je geen lid bent van ons, kan je eens meelezen over wat we allemaal doen.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. En ga zo door. Want ik denk dat het niet heel erg bij mensen speelt. Maar als je dat, als je jezelf die vrijheid kan gunnen en jezelf misschien over een drempeltje heen kan zetten, kan je daar enorm van genieten gewoon, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ik denk dat het voor heel veel mensen bevrijdend is.
0: Ja, dat denk ik ook. Heel erg bedankt voor het interview.
1: Ja, graag gedaan. En misschien kom ik je een keer tegen ergens.
0: Nou, wie weet. Nou, dank u wel en een hele fijne dag verder nog.
1: Ja, hetzelfde.
0: Dank u. Yes. Dit was Christine Kouwman, woordvoerder, directeur en bestuurder van de NFN. Open en bloot. En voor meer informatie kan je naar nfn.nl. 21 juni, Nationale Toplesdag. 9 juni, open dag voor de Naturistenvereniging. En je kan naar de podcast Bloot gewoon kijken.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Heerlijk. Zoet.
1: Ja, Beyoncé, Texas Hold'em. Lekker nummertje weer hoor. Hey, we luisteren naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over naaktrecreatie en natuurisme. En we spraken net de NFN, Open en Bloot. En die hebben ook wat feitjes opgesteld en wat onderzoek gedaan. En dat wilde ik nog even delen met de luisteraar. Dus bij deze. Er is in opdracht van NFN dus een kort marktonderzoek uitgevoerd over naaktrecreatie. En ze wilden achterhalen hoe de populatie zich ontwikkelt, waar de naaktrecreanten het liefst bloot ontspannen en wat de belangrijkste redenen zijn om wel of niet naakt te recreëren. En een aantal conclusies daarover. Nou ja, ze had het er al over, Christine, dat er gemiddeld circa 2,5 miljoen naaktrecreanten zijn. En ik vond dat best wel een hoge aantal. Dat is 1 op de 8 Nederlanders. En mensen die uitsluitend bloot gaan in de sauna zijn niet meegerekend. Dat vind ik alweer heel flauw. Dan ben je toch ook een naaktrecreant. Daar was Christine Kouwman het ook mee eens. Maar goed, er zijn ook nog eens 1,6 miljoen Nederlanders die het naaktrecreëren in de toekomst wel eens willen proberen. En de redenen om bloot te recreëren zijn het vrije gevoel, het praktische gemak en niet willen dragen van knellende badkleding. En de meest favoriete plek om naakt te recreëren zijn de sauna en het naaktstrand. En ja, de beleving van naaktrecreatie zelf, dat verschilt per leeftijdsgroep, gender en regio. Ja, en ze wilden dus ook dingen, de NFN wilde ook dingen weten over jongere naaktrecreanten. Dus ze hebben een enquête in 2023 gedaan over 18 tot 40-jarigen. En daaruit kwam dat ruim 60% van alle ondervraagden vaak tot altijd tevreden is over hun lijf. En wie nooit bloot ontspant, is minder vaak tevreden over het eigen lichaam dan naaktrecreanten. En dat heeft misschien ook wel te maken met dat ze elkaar zien, waar we het natuurlijk ook al in het interview over gehad hebben. En een derde van de saunabezoekers tussen 18 en 25 jaar geeft de voorkeur aan badkledingdagen. En vanaf de 31 jaar zijn die dagen juist helemaal niet meer populair. Ja, ben je er dan misschien aan gewend of meer comfortabel met je lichaam? Ik vraag het me af. Bloot ontspannen wordt vanaf 26 jaar beduidend vaker overwogen. En vanaf 31 jaar gaat ruim de helft van de respondenten vaker zonder kleding recreëren. En vanaf een jaar of 30 zijn de meeste respondenten goed in staat om zelfstandig eigen keuzes te maken op het gebied van naaktrecreatie. Ik weet niet hoe het daarvoor gaat. Ik neem aan dat je dan ook wel zelfstandige keuzes kan maken. Maar goed, in ieder geval met dit sluiten wij het eerste uur af. We gaan nog even een half minuutje luisteren naar een nummertje die Jaap nog voor ons klaar heeft gemaakt. Misschien iets heel saais, Jaap. Voor een minuutje, weet je, het moet niet te goed zijn. Dat is zonde als die dan halverwege afgekapt wordt. Ja, blijf luisteren. En we gaan straks het tweede uur in Radio Totaal Normaal over naturisme en naaktrecreatie. Tot straks.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen heb je een kwartier extra nodig. Op de A4 Den Haag-Rotterdam voor het knooppunt Benelux heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Padapapapap. Ja, die, dat doet Boudewijn altijd. Die is op vakantie, dus ik zit er vandaag alleen bij. Maar dat maakt het programma denk ik niet minder interessant. Want we hebben het vandaag over natuurisme en naaktrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En dat is, we hebben hiervoor gesproken met Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. Heel interessant interview. Weet je toch eigenlijk weinig af? Heb je toch veel vooroordelen van zoiets? Dus daar is het programma natuurlijk ook voor. En we gaan toe naar nog een interview met Ida Molenaar. En zij is van de camping, de Besselhof in de Reewijk. En ik heb me laten vertellen dat zij woordvoerder is. Ik moet nog even kijken of dat echt haar rol is. Maar ik wist niet dat de Reewijk zat. Dus ik ben heel benieuwd wat ze er allemaal over te vertellen heeft en wat ze allemaal doen. En we sluiten af met een gedicht. Dus maak je klaar. Daar gaan we dan.

0: De muziek klinkt alsof je op een paard zit.
1: Alsof je op een paard zit. I hear you knocking van Dave Edmunds. Gezellig weer. Ja, Jaap weet altijd weer de leuke muziek uit te zoeken. Hey, wij luisteren naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over natuurisme en naakt recreëren. En misschien wist je het niet. Ik in ieder geval niet. Er is een naturistencamping dicht in de buurt bij ons. In Reerwijk heb je de naturistencamping De Bessenhof. Die onder het mom prettig bloot naturisten van een vrije vakantie kan laten genieten. En hun website vinden vonden we geen makkie. Maar gelukkig hadden we een link kunnen vinden. We zijn heel nieuwsgierig hoe het er daar aan toe gaat op zo'n camping. En daarom spreken we Ida Molenaar, naar ons weten woordvoerder van camping De Bessenhof. Als het goed is aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met Ida.
1: Hallo. Fijn dat u in de uitzending wilde komen.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ja, allereerst ben ik wel heel benieuwd wie u bent en wat uw rol dan is bij de camping De Bessenhof.
2: Ik ben voorzitter van de vereniging Zuid-Hollandse Lichtbond. Het als terreinnaam De Bessenhof. We noemen het geen camping, maar een naturistenterrein. Een verenigingsterrein. En ik ben voorzitter, maar wij hebben geen speciale woordvoerder. Dat is maar net even wie tijd en gelegenheid heeft.
1: Ja, we hadden staan woordvoerder. Ik vroeg me al af hoe dat dan zat, dat een camping een woordvoerder had. Dus daarom wilde ik dat inderdaad ook even weten hoe dat dan zat. Dus als ik het goed begrijp, het is een voorzitter van de licht... Zo.
2: Zuid-Hollandse Lichtbond.
1: Lichtbond?
2: Ja, vergeet dat maar, doe maar gewoon De Bessenhof.
1: Ja, en dat heet De Bessenhof en het is een terrein en niet zozeer een camping.
2: Het is wel ook een camping, maar we noemen het verenigingsterrein waarop gekampeerd kan worden. Ja, dat is een beetje een geboren iets in de loop van de tijd zo geworden. Maar we noemen het niet echt specifiek een camping. Zo staan wij ook niet te boek.
1: Ja, want ik had ook begrepen inderdaad dat je ook kon wild kamperen en zo. Dat is niet wat een camping normaal heeft, bijvoorbeeld.
2: We hebben wel een natuurterreintje waar best wel eens mensen met een tentje staan. Maar het is geen uitgebreid terrein waar je wild kan kamperen.
1: Oké. Okay. Ja, ik wil daar nog helemaal verder op ingaan hoor, wat er bij jullie allemaal te doen is. Maar waar is de camping überhaupt?
2: Die is aan de Schinkeldijk in Reerwijk-Tempel.
1: Schinkeldijk, oké. Okay. En ik zal het trouwens Bessenhof noemen vanaf nu. Dat is misschien minder...
2: Ja, beetje bekend.
1: Ja, want wat doet jullie... wat doet de Bessenhof?
2: Nou, laat ik allereerst even uitleggen hoe het er een beetje uitziet. Het is een langgerekt terrein. In de Polder heb je natuurlijk allemaal die lange weilanden. Mm-hmm. Met sloten ertussen. En wij hebben zo een aantal van die landtongen. Dus de totale lengte van de camping is, of van het terrein moet ik zeggen. Moet ik zelf ook goed zeggen. Is toch wel zo'n 1,5 kilometer. Als ik naar mijn eigen caravan loop, dan is het een kleine kilometer. Dus dat is best wel lang terrein.
1: Best wel, ja. Ga verder.
2: We hebben op het voorsterrein hebben dan ons entreegebouw en ons clubhuis. En er is een parkeerplaats ervoor en ook verderop nog een stukje parkeerplaats. En we hebben dan op het voorsterrein ook nog het zwembad en het saunagebouw en een klein tennisbaantje. En dan loop je nog verder door, dan ga je een brug over en dan kom je op het echte kampeergedeelte. Waar zo'n 130 vaste kampeerplekken zijn waar mensen dus permanent verblijven. Die hebben daar een jaarplaats maar.
1: Oh, oké. Okay.
2: En soms voor jaren achter elkaar. Dus je blijft daar staan tot je het zelf opzegt. Maar we hebben ook 26 gastenplekken. Dus we kunnen ook campers en caravans, tenten voor een mooie zonnige dagen. Zoals nu met Hemelvaart en Pinksteren. Dus staat het bij ons behoorlijk vol.
1: Nou,
2: maar kan ik wel zeggen. Ja.
1: Nou, want als je zegt vaste plekken, jaarplekken, dat betekent dat mensen daar eigenlijk wonen. Is het dan bijna een soort commune of begrijp ik dat verkeerd?
2: Je zou het een minidorpje kunnen noemen, ja.
1: Ja.
2: Ja, dat moet niet zo zwaar klinken. Doe maar een minidorpje.
1: Nee, dat is helemaal goed. Ja, geef het beestje een naam. Maar dan heb je natuurlijk wel een soort privégebied waar je je wel gewoon vrij kan verplaatsen. Bijvoorbeeld naakt. Dat is dan natuurlijk gewoon, dat kan dan. Als je dat echt misschien als levensstijl wilt doen, is dat natuurlijk wel ideaal.
2: Nou, Ja, zeker, zeker. Ja.
1: Zeker als het zo'n groot terrein is. Dan moet ik me dan ook voorstellen dat het dan helemaal omheind is door bomen of zo? Of?
2: Ja, er staat omheind. Op kampeergedeelte, daar staan wel schuttingen, eigenlijk over het hele terrein wel.
1: Ja.
2: Vroeger moest dat van de gemeente Rodegraven-Reeuwijk, of toen nog Reeuwijk, moest het aan het zicht onttrokken worden. Daar wordt tegenwoordig wat soepeler mee omgegaan. Dus nieuwe deel zetten wij geen schuttingen meer, maar meer een beetje groen, maar wel een beetje afgeschermd. Zodat je niet de boer die op het land aan het werken is, dat je niet gelijk op het terrein kijkt, zeg maar.
1: Ja, want u zegt dat was verplicht in het verleden.
2: Verplicht, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, en waar komt dat dan vandaan?
2: Ja, uit een oude kampeerwet.
1: Ja, ik vraag me af wat hun beredenatie daarbij dan is geweest, zeg maar. Om dat verplicht te stellen.
2: Ja, misschien dat het niet zo toen de tijd, maar heb ik het al over best lang geleden, want de camping bestaat al 71 jaar. Dat er toen dat naturalisme nog zeker niet zo geaccepteerd werd, dat het daarom is geweest. Ik heb geen idee, want ja, zo oud ben ik nou ook nog niet.
1: Nee, goed, misschien weet u dat toevallig. Ik vroeg het me af. Want u bent dan zelf voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbond. Want hoe bent u daar beland? Wat is uw persoonlijke link met naturalisme en de bond?
2: Nou, dat is wel grappig. Mijn man en ik gingen wel vaak naar een sauna en een naaktstrand. Bij Leiden heb je ook nog zo'n plas waar je kan bivakeren. En dat stelden we wel heel erg op prijs. En we gingen in het buitenland ook wel naar toeristische terreinen op vakantie. En op een gegeven moment ontdekte mijn man met de fietstocht die camping in Reeuwijk. En toen zijn we naar een open dag gegaan en lid geworden.
1: Wat puur toevallig zijn jullie eigenlijk langs gefietst.
2: Ja, ja, ja. Maar ik zal je vertellen, er zijn heel veel mensen die in Reeuwijk geboren zijn of in Bodegraven en die echt niet weten dat daar een naturistencamping is, hoor.
1: Nee, het was mij ook niet. Ik wist dat er een naaktstrand was in Reeuwijk en dat weten sommige mensen ook niet. Maar...
2: Ja, dat weet ik dan weer niet. Dan aan de plassen ergens dan.
1: Ja, daar is een stuk. Oh, dat weet u niet.
2: Nee, ik ben daar nooit geweest. Nee, geen idee.
1: Oh, ik dacht dat als Besselhof dat dan misschien wel heel interessant is om daar dan heen te gaan. Als je dan misschien wel toch wel heel dichtbij zit. Ik weet niet precies waar het zit hoor. Maar ik weet dat er inderdaad ergens zo'n stukje is waar dat kan.
2: Oké. Ja, ik heb daar wel iets over gehoord dat mensen zeiden van ik ben bij de Reeuwse Plassen geweest. Maar of dat echt een officieel strand is, dat weet ik niet. Daar durf ik geen uitspraak over te doen.
1: Ja, want maar om terug te komen op uw verhaal van u bent er langs gefietst en toen bent u lid geworden en toen werd u voorzitter.
2: Nou, dat is wel heel goed hoe het komt, maar wij zijn nu lid vanaf 2009. Mm-hmm. Dus dat is nog niet zo gek lang. En ik ben nu al een jaar of vijf voorzitter, dus dat toch wel. Ja, ik zit al best al lang in bestuur.
1: En hoe zou u zelf omschrijven als een naturist, natuurrecreant, nudist?
2: Nou, nudist vind ik geen passend woord meer in deze moderne tijd. We hebben het altijd over naturist. Als ik op de camping ben, dan ben ik echt wel naturist. Want daar loop je zoveel mogelijk in je blootje. En dat is gewoon alleen maar praktisch en makkelijk en heerlijk in het zonnetje. Al moet je natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn met de zon. Hè?
1: Ja.
2: Dat kun je wel insmeren en zo, dat soort dingen.
1: Maar
2: dat
1: is altijd.
2: Nou, dat ontmoet iedereen die in de zon loopt.
1: Ja.
2: Maar naturist puur zang dat ik ook thuis altijd in mijn blootje loop, dat zou ik niet zeggen. Nee, nee.
1: Nee, dus het is meer voor het recreatieve stuk.
2: Het recreatieve gedeelte, ja.
1: Ja, en u bent zelf dan niet een van die jaarplaatsbewoners van de Besselhof?
2: Ja. Ja.
1: Wel?
2: Jazeker, ja, ja. Vanaf 2010 hebben wij daar de caravan staan.
1: Ja. Ah, oké. Okay. Ja, en het is een jaarplaats, maar u bent daar niet altijd, of wel?
2: Nee, een paar dagen hier en een paar dagen op de camping. En dan weer, dat wisselt een beetje. We gingen ook altijd wel met de caravan op vakantie, gewoon een maandje. Dus het is niet een heilig moeten dat je altijd zoveel mogelijk daar moet zijn.
1: Ja.
2: Nu staat de caravan daar permanent en ik verblijf daar nog regelmatig, ja.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Dus gewoon af en toe is dat gewoon erg fijn. En dan, want ik hoorde u net zeggen, ik vroeg van hoe noemt u zichzelf? En toen zei je van ja, nudist vind ik niet meer passend bij dit tijdsbeeld. Waar heeft dat mee te maken? Wat is in uw ogen dan waarom het geen nudist mag worden genoemd? Heeft dat dan met stigma's te maken?
2: Het is een beetje een oudbollig woord. Het heeft een beetje een nare bijklank, vind ik. Dus ja.
1: Oké. Okay.
2: En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat de NFN ook al voorstelt. We spreken over naakt recreëren of naturisme.
1: Ja, ik heb het daar inderdaad met de NFN over gehad. En ze legde ook uit dat het... Ja, inderdaad, nou ja, dat stukje nudist benoemde ze wel van... vanuit nature is het een soort naturist min de even, ja, zo gezegd, de minder ja, hippie kant. De natuur ding, zeg maar. Maar u zei van, nee, nudist gewoon, dat gaan we gewoon niet doen. Dan noemen we het gewoon naturist. Noemt u het ook naakt recreëren? Of zoals de NFN dat vooral noemde?
2: Ja, dat noemen wij ook. Zo, ja. Ja, naast recreëren, verblijven. Ik bedoel, als je daar een beetje woont, of voor meerdere weken kampeer, dus woon, dan kan je het geen recreëren meer noemen. Dan is het gewoon naakt, ja, verblijven.
1: Ja, dat is een lifestyle dan ook, hè? Ja,
2: ja, inderdaad, een lifestyle. Kijk, en als het heel mooi weer is, dan trekt niemand zijn kleren aan. Maar als het wat kouder wordt, dan is het net als een andere camping, een gewone camping, hoor.
1: Ja, want het wordt niet voor je verwacht dat je ten alle tijden daar naakt rondloopt. Het mag en het is niet verplicht.
2: Precies, we hebben geen regels als dat als het 16 graden of warmer is, dat je uit de kleren moet. Dat mag iedereen helemaal zelf bepalen.
1: Ja, het is meer dat het dan, als je het wil, dat het kan en dat niemand raar staat op te kijken, basically. Ja, op die manier.
2: Ja, het wordt wel raar gevonden als je zegt, als de mussen van het dak vallen en je loopt dan al met je kleren aan. Dat is dan natuurlijk wel een beetje een dingetje dat je denkt van, nou ja, wat doe je dan hier?
1: Ja, oké, dat kan ik me dan ook wel weer voorstellen. Maar dat is meer een soort sociaal ding dan dat het niet zou mogen.
2: Ja. Tenzij je bijvoorbeeld door medicijnen niet in de zon mag lopen. Ja, dan loop je over het terrein met een badjas aan. Want dat kan dan niet anders.
1: Ja. Ja. En wat maakt het nou zo super aantrekkelijk om voor u bijvoorbeeld om nou moet ik zorgen dat ik het goed zeg, naturist te zijn?
2: Een stukje vrijheid toch ook wel. Het gemak van lekker buiten lopen zonder kleding aan. Zwemmen zonder zwempak, want dat is ook altijd een ding. Zo'n nat klefding. Dus de vrijheid, het vrijheidsgevoel. Ja.
1: Ja. Oké, okay, nou ja, dat is een hele duidelijke. Dat werd ook wel beschreven als reden voor veel mensen ook wel. Hoe oud was u toen erachter kwam van... Ja, ik vind dat toch eigenlijk wel heel fijn hoor, dat naakt recreëren, zeg maar.
2: Jeetje, nou vraag je me wat hoor. Ik denk toch een jaar of... Nou, ik was al dik volwassen, ik denk een jaar of 40.
1: Oké, ja.
2: Met onze kinderen hebben we dit nooit gedaan. Hoewel ik altijd topless zonder deed, dat wel. Als we naar Frankrijk op vakantie gingen met de kinderen... dan ging ik gewoon lekker topless op strand. Ja. Dus dat altijd wel. En in huis deden we ook verder niet te moeilijk over bloot lopen. Maar echt van, nou, we gaan nou eens naar een verenigingsterrein waar je heel de dag in je blootje kan lopen, dat eigenlijk pas later ontstaan.
1: Ja.
2: Kinderen gaan daar niet in mee. Doen dat ook echt niet, maar vinden het, ja, dat is eigenlijk ook moeilijk zelf weten.
1: Ja, ze hebben er niet echt een hele sterke mening over. Het scheelt misschien ook als ze het gewend zijn van huis uit, ook om gewoon naaktheid om zich heen te zien. Dat je ook wel weet, van dat is normaal, zeg maar.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Geen douchedeur op slot en dat soort moeilijk gedoe, weet je wel.
1: Nee. Ja, dat hoor je inderdaad veel. Dat sommige kinderen hebben hun ouders nog nooit naakt gezien. Ja, ik vind dat zelf apart. Ja, iedereen moet zijn ding natuurlijk doen. Maar het lijkt me ook wel lastig in lichamen zien. En
2: ja, daar, ja, ik zou niet zeggen dat onze kinderen nou zo heel veel ons blootje hebben gezien. Maar we deden als het zo uitkomt, als ze toevallig binnenkomen, stappen we ook niet moeilijk over.
1: Nee. In ieder geval geen niet verzwaren, zeg maar.
2: Nee hoor, niet absoluut niet. Nee.
1: Want de camping dan bijvoorbeeld, voor wie is dat? Voor wie is de camping?
2: Hoe bedoel jij? Voor leeftijdscategorieën?
1: Nou, onder andere...
2: Voor iedereen eigenlijk.
1: Ja, er zit geen...
2: Oud.
1: Ja.
2: Ons jongste lid is een kind van een half jaar. En de oudste, dat durf ik niet te zeggen, maar het is denk ik in de 90.
1: Ja.
2: Wij hebben naast dat mensen een vaste plek hebben of als gast komen... hebben we de vereniging en hebben we dus 560 leden. Dus er zijn heel veel mensen die dus geen caravan hebben, maar wel gewoon op dagbezoek komen. En lekker gebruik maken van het zwembad of op het terras komen zitten. En daarnaast hebben we nog 100 vrienden van de Bessel. Dus het is best een hele grote vereniging.
1: Nou, dat is inderdaad vrij flink. Maar dat moet misschien ook wel met 130 staanplaatsen plus nog 26 en anderhalve kilometer terrein. En je hebt natuurlijk wel misschien ook wel een hoop kosten aan de zwembad en de tennisbaan en het onderhoud ervan natuurlijk en zo.
2: Het hele terrein wordt zo'n voor een groot deel onderhouden door vrijwilligers.
1: Oké. Okay.
2: Ook het zwembad en zo wordt allemaal door vrijwilligers gerund. De bar ook alles. Het is best wel lastig om voldoende vrijwilligers te vinden gezien de toch al hoge leeftijds, grens inmiddels, ja, mensen staan er soms al 70 jaar, dus kan je wel nagaan dat ze niet zo piek meer zijn. En doen die vrijwilligerswerk ook niet meer, dus ze moeten wel van een beetje de jongeren hebben, de jong gepensioneerden of tegenwoordig dan oud gepensioneerden.
1: Ja, want wat is dan een beetje de gemiddelde leeftijd, zeg maar? Is dat dan ook vooral wat ouder, zeg maar? Of is dat,
2: Ja, het gemiddelde is wel wat ouder, zeker. Ja, boven de 70 moet je dan toch wel rekenen, hoor.
1: En waarom zou dat zijn, denkt u?
2: Ja, deze mensen, heel veel mensen zijn daar al gekomen van jongs af aan. Bijna geboren, bij wijze van spreken. En altijd op de camping of op het terrein lid gebleven en soms met een tussenpoze ook een vaste plek gehad. Dus ja, dat is zo gegroeid. En de kinderen van deze mensen, die komen niet allemaal meer naar het naturisme. Ik denk dat Christine dat net ook al gezegd heeft, dat onder jongeren nou niet zo heel erg meer leeft. En dat is wel een beetje jammer.
1: Ja, het is ook wel vreemd misschien ergens.
2: Ja. Er is wel een jongere tak van de NFN. En het is ook wel eens voorgekomen dat een hele groep jongeren kwam kamperen met tenten. Nou, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, dat lijkt me ook. Komen. Ja, zeker. Ja. Zo eigenlijk wel een beetje verjonging nodig. En het is eigenlijk wel jammer dat
2: maar
1: de jeugd...
2: Maar je ziet het ook van echt van leden, oudere leden, die zeggen, ja, mijn kinderen doen het toch niet meer. En als die kinderen dan soms nog weer wat ouder worden, dan komen ze er weer op terug.
1: Ja.
2: Dat is ook wel heel grappig.
1: Ja, ze hadden het over van na je 30ste een beetje. Dan kies je eerder voor naar het recreëren dan daarvoor. Misschien ben je dan nog te veel bezig met je ontwikkeling. En dat je denkt, mijn lichaam. En,
2: ik denk dat bij een trein als het onze, als daar mensen zo van tegen de 30 met een gezin met jonge kinderen, die hebben zo weinig tijd om daar te bivakkeren.
1: Ook natuurlijk,
2: En dat ze kinderen moeten sporten en noem maar op. De kinderen hebben tegenwoordig hartstikke druk.
1: Ja, het is natuurlijk wel inderdaad ook wel een tijdsdingetje. Wat wil zeggen, ja, gepensioneerden of wat dan ook. Ja, die hebben dan ook de tijd om dat te gaan doen. Maar goed, je kan natuurlijk lid worden en dan een dagje daarheen gaan, hoorde ik al.
2: Ja, zeker.
1: Mag je op de camping zelf, mag je overal naakt zijn? Of zijn daar nog bepaalde regels voor?
2: Enige regel is, als je bardienst hebt, dat je dan niet naakt achter de bar staat, want dat vinden uitzien ze ook niet zo geslaagd.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: En voor de rest mag je overal naakt verblijven. Maar ze hebben bijvoorbeeld met schoenonderhoud bezig zijn, dan is de bescherming van je lijf natuurlijk beter dat je wat aan.
1: Dat lijkt me ook. Ik heb wel eens gemaaid met blote benen. Dat was geen succes.
2: Nee, vooral als je een beetje warm krijgt, plak altijd gras aan.
1: Allemaal losvliegende stenen tegen je schenen. Ja, dat...
2: Ja, en dat is ook uit veiligheidsoverweging. Dat we dat officiële werking... Gewoon kijk, wat je in je eigen tuin doet, moet je weten.
1: Ja.
2: Misschien weten. Maar het officiële werk in het groen en onderhoud, dat doen we altijd met kleren aan.
1: Ja, nou ja, dat is nogal af. Inderdaad, kleren hebben we ook wel veiligheidsfunctie in die zin.
2: Ja.
1: Even kijken, want op welke manier is de camping nou gewoon afwijkend van een gewone camping? Is dat alleen maar het naakt zijn of is er meer?
2: Naar mijn idee is het verder een gewone camping. Alleen hier recreëer je naakt. En dat is het enige verschil. Want als je op een andere camping komt, als wij op vakantie gingen, bijvoorbeeld overdachten op een... wat wij dat noemen, een klerencamping.
1: Klerencamping, ja.
2: Ja, dat is een beetje een grapje.
1: Ja, ik hoorde al textielcamping, maar ik vind klerencamping vind ik eigenlijk nog leuker.
2: Dat is een beetje een grapje. Maar dan is het natuurlijk ook geen verschil. Ja, daar heb je ook een toiletgebouw waar je met z'n allen naartoe gaat. Ja. Alleen ja, wij doen ze met z'n allen in één grote ruimte. En daar zijn het allemaal hokjes dan. Dat is dan een verschil, maar voor de rest functioneert alles hetzelfde.
1: Ja. En wat geven mensen als reden aan om de naturistencamping te kiezen boven de klerencamping, zo gezegd?
2: Nou ja, kijk, in het algemeen naturisten kiezen voor een naturistencamping. Dus dat is een keus. Maar voor mij is de reden gewoon dat je daar lekker in je blootje kan lopen. Dus dat is vrijheid, blijheid gevoel.
1: Ja.
2: Maar waarom mensen specifiek voor de Bessenhof kiezen, is toch ook wel door de rustige ligging.
1: Ja.
2: En de dingen die in de omgeving te zien zijn. Lekker fietsen, naar de Rilsplassen, naar Gouda, naar Leiden. Het ligt best wel heel centraal natuurlijk.
1: Ja. Zeker, ja. Oké, dus wat is er dan in de buurt te doen dan verder voor naturisten? Stel, je wil dat stuk behouden, zeg maar, van het naturistenstukje. Zijn er nog dingen in de omgeving wat je kan doen?
2: Nou, niet dat ik echt specifiek weet voor naturisten, nee. Want wat jij dan zei van de Leeuwardse Pas, dat daar een strand is. En ja, richting Leiden, ik weet even niet zo gauw hoe het heet. Ik ben er zelf vaak nog geweest. Kan nu op de naam komen, maar daar is ook een natuurlijke strand aan een groot water waar ook gevaren wordt en zo. Dus ja, dat zijn de twee dingen die ik dan nu uit mijn hoofd weet. Maar ja, verder zijn er geen specifieke natuuristische dingen. Het is geen naturistisch museum of zo.
1: Nee. Nou ja, misschien weet ik veel een eetentje waar je naakt mag. Maar dat hebben jullie natuurlijk zelf ook. Jullie hebben natuurlijk zelf ook voorzieningen waar je dus dat allemaal naakt kan doen. Maar dus
2: kan je niet echt eten, een kleine snack. Maar ik zou zelf deze dat zo heel fijn vinden om naar een restaurant te gaan waar je broodje kan eten. Maar goed, dat is best persoonlijk verschillend. Maar dat bestaat niet in de omgeving, zover ik weet hoor.
1: Nee. Ja, want we hadden het nog over zo'n natuurlijk bloot keurmerk, weet je wel. Dan kan ik me voorstellen dat dan een restaurant in de buurt dan zegt van, nou, één avond per week kan de naturistencamping komen, weet je wel.
2: Nee.
1: Oké. Nou, ik zou voor nu even een plaatje draaien. Blijf aan de lijn. Dan gaan we zo weer verder.
2: Ja, oké. Prima. Dank je.
1: Oké.

0: Ja, Lola. Lekker ook nummertje. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over natuurisme / naardrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En we gaan weer verder met het interview met Ida Molenaar, voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbund over verenigingsterrein en soort van camping. De Bessenhof in Reewijk. Welkom terug.
1: Dankjewel.
0: U zei al van, ik ben van de voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbond. En dat is dus een natuuristenvereniging, als ik dat goed begrijp.
1: Ja.
0: Kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Dat vind ik nou een lastige vraag.
0: Is dat zo?
1: Ik dacht dat ik alles al een beetje verteld had wat het is.
0: Nou ja, in die zin van, want u bedoelt eigenlijk te zeggen dat de Zuid-Hollandse Lichtbond de vereniging

0: van een terrein en die hebben dan bijvoorbeeld zeven huizen, kan je dan een bepaald uur van in het weekend kan je zwemmen, naakt zwemmen. Dat is ook een soort vereniging, zeg maar. Dat bestaat ook wel.
1: Ja, nee, daarom. Maar oké,
0: dan. Dat hebben wij dan niet. Wat wij doen wel alle activiteiten op het terrein zelf.
1: Ja.
0: Zoals Jeu de Boer doet ons best wel heel erg geliefde bezigheid. En door ook toernooien. Met onderling toernooi of vanuit andere verenigingen of mensen van buiten afkomen. Speciaal voor het toernooi op bezoek. Dat is ongeveer 3 keer in een jaar.
1: Oké, okay. Dat is wel leuk, ja. Dat ze dan ook inderdaad van andere terreinen komen. Ik kan me voorstellen, je hebt een soort vast clubje die daar waarschijnlijk altijd komt. En dan
0: Dat heb je ook zo, doe je elk weekend meer, of zelfs bijna elke middag wel zo de boelen.
1: Ja.
0: Maar voor zo'n toernooi komen er echt wel veel mensen van, die niet een vaste plek op de camping hebben. En ook niet eens lid van de boelen te zijn. Maar gewoon van buiten afkomen en wel lid zijn van de NFN overigens uiteraard. En dan meedoen met de Jeu de Boer toernooi. Dus de Pinksteren is er ook zo'n toernooi, tweede Pinksterdag.
1: Dat is wel heel leuk. U zegt, uiteraard zijn die mensen dan niet lid van de vereniging, maar wel van de NFN. Dat is dan wel een must, zeg maar, om dat terrein op te kunnen komen.
0: Ja, nou, zoals Christine ook al uitgelegd, dan in het eerste uur is dat ook heel veel te maken met het veiligheidsprotocol. Dat je een beetje controle hebt, dat er mensen binnenkomen die geen rare ideeën of rare bedoelingen hebben.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen dat het gelukkig ook dan heel erg meevalt. Dus, maar het is gewoon een vereis dat je lid bent van de NFN. Ja.
1: Ja. En stel je wil bij jullie lid worden, wat kost zo'n lidmaatschap dan?
0: €110 is lidmaatschap zonder vaste plek. Gewoon het lidmaatschap op zich.
1: En dat is per jaar?
0: Dat is per jaar, ja.
1: Oké. Okay. En waar wat dan krijg je zeg maar toegang tot het terrein en kan je dan ook onbeperkt gebruik maken van alle mogelijkheden?
0: Ja. Voor de sauna betaal je een klein bedragje bij als je daar gebruik van wil maken. Die is dan 4 keer in de week open. Op donderdag, vrijdag en zaterdag en zondag. 2 avonden en 2 keer overdag. Dus kan je overal gratis gebruik van maken.
1: Oké, okay, en ook dat zwembad. Dat in die zin is dat dan misschien helemaal zo duur ook nog niet dan.
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Nee.
1: En wat zou je dan, wat betaal je voor een klein bedragje bij de sauna bij dan, zeg maar?
0: Dan moet ik even denken. Ik denk 4,5 euro uit mijn hoofd gezet.
1: Nou ja, ja.
0: Nee, dat is
1: goed,
0: belangrijk.
1: Goed te doen, hè? Ja,
0: die dingen moeten ook allemaal onderhouden worden en. We willen bijvoorbeeld het zwembad verwarmen, dus die €110 hebben we dan toch echt ook wel nodig.
1: Zeker. Daarom vind ik, ik vraag gewoon puur uit interesse en voor iemand die luistert en denkt van, oh, dat vind ik eigenlijk wel interessant. En als je inderdaad die tennisbaan en van al die dingen gebruik kan maken, is dat natuurlijk helemaal zo gek niet.
0: De tennisbaan moet ik even zeggen, dat is echt een klein baantje, dus een mini tennisbaantje. Maar kan een balletje geslagen worden.
1: Ja, op die manier. Ja, nee, hartstikke leuk, want jullie hebben ook best wel heel veel leden ook. En ik heb met de NFN er ook wel een beetje over gehad, maar ik weet niet of u daar zelf andere ervaring mee heeft. Welke taboes loopt u zelf tegenaan? Of loopt u tegen taboes aan binnenin, als u dat uitspreekt of
0: Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf in het begin best een beetje terughoudend over was om te vertellen op welke camping we dan staan. Hè.
1: Ja.
0: Dus dan zeg je, we staan op een camping in Reeuwijk. Ja, als je dan in Waddinxveen woont, dan is het om de hoek van de deur, bij wijze van spreken. En waarom sta je dan op een camping? Ja, het is een toeristencamping. Oh, wat leuk, wist niet dat bestond. En dan wordt er heel gewoon op gereageerd. Dat heeft me altijd verbaasd.
1: Ah, eigenlijk hele goede.
0: Ja.
1: Ja. Hele goede ervaringen. Dat is dan wel bijzonder inderdaad. Had je zelf vooroordelen daarover in het begin?
0: Nee. Er zijn wel eens mensen die dan wel inderdaad van die vragen stellen van moet je altijd blootlopen en waar laat je je portemonnee?
1: Mm-hmm.
0: Ik kan er wel een grapje vertellen dat ik op een gegeven moment op een van de paden bij ons liep en dat iemand zei van joh, heb jij een nieuwe bril? Ik zei nou, die heb ik al een jaar. Ik zei ik heb alleen nu geen kleren aan. Zal dat wezen?
1: Ja, die is wel grappig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. En, want ik bedoel, de site, we hebben dat natuurlijk vanuit onze redactie, hebben die site gekregen. Maar op het moment dat ik zocht naar de Besselhof Reewijk, kon ik gewoon niet jullie site vinden. En ook de site zelf is natuurlijk best wel een soort ingewikkelde link. Heeft dat ook te maken met, ja, waar heeft dat dan mee te maken? Is dat bewust dat jullie niet zo

0: openbaar willen zijn in die dingen?
1: Nee, dat is zeker niet. Nee. En dat vind ik ook wel goed dat je dat even benoemt. Want dat is dan wel een aandachtspuntje. Dat we toch eens moeten zorgen dat dat een andere, misschien een andere benaming krijgt. Of op twee manieren benaderd kan worden. Maar een heleboel mensen is natuurlijk al bekend ZHLB, www.zhlb.nl. Maar misschien dat het beter is om ook nog een keer een tweede naam daaraan vast te knopen. Dat vind ik wel een aandachtspuntje.
0: Ja, want toen ik de link kreeg, dacht ik van nou, dit lijkt wel een link die je dan alleen kan openen als die opgestuurd wordt. Weet je, want ik kon dan wel jullie vinden op de algemene website voor campings. Maar dan werd ook niet doorgelinkt naar een site en dat soort dingen. Het was best lastig. Ik dacht, nou ja, is dat dan bewust?
1: Nee.
0: Oké, okay. Nou ja, want het is ook de ding wat achter de ZHLB zit, is dan ZHLBJ4, weet je dat?
1: Dus, nou, dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is dan voor de Bessenhof zelf, zeg maar. Ja, maar goed, dan weet u dat. Ik dacht even van dat is misschien een soort tactische...
1: Nou, ik vind het wel goed om daar even aandacht aan te geven.
0: Ja, dat zou ik wel doen, want ik neem aan dat jullie zelf ook wel voorstander zijn van openheid wat dat betreft.
1: Ja, dat is zeker heel belangrijk, want wat nu wel is gebeurd, dat mensen dan googelen op camping Reelwijk. En vroeger was er natuurlijk een camping bij de Plassen. En dan komen mensen uiteindelijk dan bij ons terecht. De camping aan de Plassen is natuurlijk het landbouwpark geworden.
0: Ja.
1: En dan staan ze voor de poort. Ja, is dit een toeristenterrein? En dan is dat best wel eens lastig. Ik kan je een leuk voorbeeld geven. Een gezin kwam uit Frankrijk, notabene fietsend, met drie kleine kinderen.
0: Ja.
1: En die stonden voor de poort en echt zo van, ja, wat nu, hè? En toevallig kwam ik er zelf ook aan en ik uitgelegd dat het een toeristenterrein is. In het Engels hoor, niet in het Frans, dat kan ik niet. Toen ging ik overleggen, want het was al aan het eind van de dag. En ga dan eens met een gezin met kinderen doorfietsen naar iets anders.
0: Ja.
1: En toen zijn ze toch naar binnen gegaan, want op wacht, dan zijn ze niet lid van de NFM, maar ze mogen dan wel komen.
0: Ja.
1: Het enige is dat de kinderen wel bloot in het zwembad moesten en ze bloot onder de douche moesten. En voor de rest mocht ze het helemaal zelf weten. En die mensen zijn gewoon 3 dagen gebleven, die hebben zo naar de zin gehad.
0: Nou, dat is dan wel heel leuk, maar die mensen zijn dan wel open-minded. Lijkt me dat je best wel even moet schakelen als je denkt, ik ga naar een reguliere camping en je komt dan natuurlijk bij jullie terecht. Dat is even schrikken, maar dat hebben ze dan heel goed opgepakt. En misschien ook goed dat u ze even heeft kunnen spreken. Want...
1: Ja, ik doe niet met de mensen van de Antwerpen al verder, maar ik heb laatst wel begrepen van iemand die wel goed Frans sprak, die had met ze gepraat uitgebreid, dat ze dus zelf, de ouders dus, zeg maar, vroeger ook wel... Naar toeriststranden gingen en zo. Dus het was niet helemaal eng voor ze.
0: Nou, dat scheelt dan misschien al een stuk inderdaad. Want kijk, als je stel, als je komt daar dan nieuw, je bent lid geworden van die NFN en je wilt bij jullie gaan komen, word dan ook een heb je een stukje begeleiding of zo als je het allemaal nog een beetje eng vindt? Of?
1: Ja, de mensen van de entree die vangen in eerste instantie stukje mensen op als ze dan voor het eerst komen. Maar weet je, als je lid wordt van de NFN, dan heb je waarschijnlijk al wel is op. Naar toeristenstranden en naar sauna en zo geweest. Dus helemaal eng is het niet. En iedereen die bij ons nieuw is, krijgt een beetje een rondleiding van wat er allemaal te beleven valt en hoe het allemaal functioneert. Ja. Nou, wij kunnen mensen natuurlijk niet begeleiden van wanneer wil je wel en niet te kleren uit. Dat moeten de mensen zichzelf een beetje aanvoelen. Ik kan me van mezelf ook wel herinneren dat ik dat in het begin ook best wel eng vond.
0: Ja.
1: Mijn eerste ervaring op een camping in Frankrijk was naar toeristencamping dan, zeg maar. En toen was er een kennismakingsmiddag. En toen dacht ik, oh, en nou moet ik echt in mijn bloot tussen allemaal andere mensen. Hè? En het was heel slecht weer. Weet je hoe blij ik was? Toen dacht ik, wat ben ik toch voor muts.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel goed dat u dat vertelt. Van, weet je, het is niet altijd vanzelfsprekend. En zeker, het wordt ons al vaak verteld dat het een soort van raar is om naakt te zijn of whatever. Weet je. En wat je daar dan ook van vindt, is dat toch ergens misschien toch bij iedereen wel een beetje geïnternaliseerd.
1: Ja.
0: Dus het is goed om dat dan lekker los te gooien. En we gaan meer een soort praktische vraag. Lopen de meeste mensen met schoenen daar?
1: Ja, de blote voeten lijkt me niet zo handig op de paden.
0: Nee, dat vraag ik me af. Voor hetzelfde geld hebben jullie... je hebt bijvoorbeeld het blote voetenpad. Dat ga je door het bos en dat wordt dan extreem goed onderhouden... dat je met blote voeten kan lopen. De meeste mensen hebben wel gewoon schoenen aan.
1: We hebben een natuurterreintje waar een pad is gemaakt van houtsnippers. Maar ik geloof niet dat het fijn is om op je blote voeten te lopen. Nee.
0: Zijn we ook helemaal niet gewend natuurlijk, met blote voeten te lopen.
1: Ja, als iemand dat wil, dan mag je op zijn blote voeten gaan lopen. Maar ik zou het toch niet echt aanraden op de paden.
0: Nee. Nee, oké. Okay. En afsluitend. Er komt een open dag aan. Gaan jullie nog iets speciaals doen? Wat kunnen we verwachten?
1: Het is van zondag 9 juni is dat dan.
0: Ja, klopt.
1: En we zijn open vanaf 10 uur tot 's middags 3 uur. En als mensen komen, krijgen ze een rondleiding. Er zijn een aantal vrijwilligers die dat gaan doen. En ze krijgen een bakje koffie. En normaal gesproken is het ook stroopwafel. En als dat er nu niet is, dan spreek ik voor mijn beurt. Maar het is altijd wel heel erg leuk.
0: We hopen dat er stroopwafels zijn.
1: Ja. Gratis tot hier in de stroopwafel. Ja.
0: En wordt dan...
1: Geen speciale activiteiten.
0: Sorry?
1: Nee, we hebben geen speciale activiteiten.
0: Het is meer terrein laten zien en...
1: Ja, en dan mogen ze van zwembad gebruik maken. Hoewel het momenteel even nog out of order is vanwege technische storing. Maar we hopen dat 9 juni toch echt wel zwembad gebruik kan worden. Dus als ze dan op bezoek komen, mogen ze gewoon ook heel de dag blijven. En lekker van zwembad gebruik maken.
0: Oh, nice. Ja, dat is wel goed. Dat is een goede trekker natuurlijk.
1: Vorig jaar was de sauna ook open. En mocht je ook even van de sauna gebruik maken. Dus is het zondag is ook altijd open. Dus
0: ja. En wordt dan ook voor je verwacht dat je dan uit de kleren gaat? Of dat hoeft niet? Als je... Sorry?
1: In de sauna gaat, uiteraard. In de sauna,
0: ja, sauna. Ja. Maar als je daar gewoon komt kijken...
1: Nee, dan mag je gewoon in je kleren lopen.
0: Okay.
1: Als je gaat rondlopen, zeg maar. Als je een rondleiding krijgt... Wij, die de mensen rondleiden, hebben gewoon ook even iets aan. Want ja, je weet niet helemaal zeker wat voor publiek je binnenkrijgt.
0: Ja, je wil de drempel misschien...
1: Bij wildvreemde mensen.
0: Ja.
1: Hè, dus de poort staat wijd open. Dus je wil ook niet aan vlak aan het parkeerterrein staan in je blootje. Dan heb je wel een jurkje of een omslagdoek of weet ik het wat.
0: Ja.
1: Simpel.
0: Nou ja, en dat is misschien ook, maakt het ook wat behapbaarder als je nog twijfelt over wat je wil en dat soort dingen. Misschien even dat die drempel niet te hoog is. En als laatste, wilt u nog wat toevoegen? Hebben we nog wat gemist?
1: Nou, ik wil nog even iets leuks vertellen wat we ook altijd organiseren. Dat is het wellnessweekend.
0: Nou, vertel.
1: Ja, dan is er, die komen de masseurs. Dat is van een landelijke, van een vereniging van masseurs. Die komen dan massage geven. Dat is sauna met heel veel opgietingen. Dan ga ik gelijk even kijken wanneer het nou precies is, want dat is niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dat is dan ook wel, dan is het wel de bedoeling dat mensen gewoon echt ook komen kamperen of zich aanmelden. Want het is niet zomaar dat iedereen binnen kan komen lopen voor het wellnessweekend.
0: Ja.
1: En dat is altijd een heel gewilde activiteit. Dat mensen heel graag komen om, die komen speciaal voor kamperen bij ons. En dat is dan ergens begin augustus. Ja.
0: Oké, nou hartstikke leuk. En ja, voor mensen die dus daar geïnteresseerd in zijn of alle andere dingen die jullie te bieden hebben. Zo, hoeveel vaste jaarplekken zijn er nog of zitten ze allemaal vol?
1: Ze zijn nu allemaal vol. We hebben toevallig pas 3 nieuwe gecreëerd. Ze staan ook al gelijk weer vol.
0: Kijk.
1: We hebben een wachtlijst van ongeveer 8 mensen uit mijn hoofd gezegd. 8 mensen die graag nog een vaste plek willen.
0: Oké, nou, jullie doen het wel heel goed als ik het allemaal zo hoor.
1: Ja,
0: voor iets wat niet te vinden is, hebben jullie best wel veel leden en enthousiaste mensen die bij jullie...
1: Ja, er staat gewoon een bord aan de weg, hoor.
0: Ja, nou ja, misschien als je er langs gereden bent inderdaad, dan zoals u op de fiets, dan komt u jullie tegen. De website is dus het Hollandse Lichtbond, dus zhlb.nl. Ja. En dan / nou ja, ik denk als je daar komt, kom je er al, hè?
1: Nee, zonder slash erachter kom je er ook.
0: Ja, want dan kan je doorklikken naar de Besselhof natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan denk ik dat we het wel een beetje duidelijk hebben wat jullie hebben. Ik ben heel benieuwd of het weer genieten wordt met die wellnessweekend. En succes op 9 juni met de open dag.
1: Ja, ik hoop dat er veel bezoekers komen en dat mensen het terrein gaan waarderen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop het ook voor u. Heel erg bedankt voor uw tijd en het interview. En nog heel veel plezier op de camping.
1: Ja, heel graag gedaan en een fijne middag.
0: Dank u wel.
1: Dag.
0: Dit was Ida Molenaar, voorzitter Zuid-Hollandse Lichtbond, over de camping / verenigingsterrein De Besselhof. En ja, 9 juni zijn al die verenigingen hebben een open dag. En zoals je hoorde, je hoeft er niet naakt. Dat gaat allemaal helemaal goed komen. We gaan weer even naar een nummertje toe.

0: Ja, nummertje over Europa. Dat was toch wel een themaatje, hè, deze week. Maar, dit persoon heeft ook een nummer over Europa. Wilde bij het Songfestival, maar de Engelsen moesten het niet hebben. En je luistert daar totaal normaal. We zitten bijna richting einde, maar we hebben nog een gedichtje. Gisteren ben ik even in de pen gekropen en dan heb ik maar weer eventjes wat in elkaar geflanst. Dus luister en huiver. We worden allemaal zo geboren. Maar van naakte mensen krijgen de meeste mensen van ons toch wel rode oren. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan? De kleren tegen de kou zijn handig, maar soms wil je ze gewoon niet aan. Mensen waren bij tijden toch een stukje minder preuts in de geschiedenis. Maar nu bilspleet of sideboob pleuren op tv vindt dat toch wel een beetje gek is. Maar gelukkig zijn er voor degene die dat wil campings, evenementen en van alles te doen als je bloot wil lopen met die bil. En misschien dan wat verborgen of zelfs bijna in een vacuüm. Maar dan kan je wel vrij rondlopen in je Adam of Eva kostuum.
1: Red Sox are the world champions for the first time in 86 years.

ja, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Het was weer een hele interessante. En ik wil iedereen bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Jaap weer, die achter de knop altijd druk zat te draaien. Yvonne, die redactiewerk doet. Met nog wat stagiaires bij de hand. En ja, ik wil Boudewijn ook eigenlijk wel een hele fijne vakantie wensen. Mocht hij dit nog horen. En ja, de luisteraar, jullie zijn altijd super sportief en gezellig. Dus ja, tot volgende keer. Nieuwe uitzending Radio Totaal Normaal. Het wordt herhaald op de woensdag om 8 uur, dacht ik. En over een week is er weer een herhaling van deze uitzending. En over 2 weken hebben wij volgens mij wel of geen uitzending. Jaap, ik kijk even Jaap aan. Wel nog, hè? We gaan wel richting zomerstop, maar daar zijn we nog niet aan toe, dacht ik. Dus ja, als alles goed gaat, over 2 weken weer een nieuwe uitzending. En een hele fijne zomerse namiddag gewenst. Later. Ik was Marcia en je luisterde naar Radio Totaal Normaal.

niet te vergeten, je kan natuurlijk ook altijd terug luisteren op de website radiototaalnormaal.nl. Als je vragen hebt, radiototaalnormaal@gouwestad.nl. Suggesties, opmerkingen, allemaal welkom. En nou is het echt doei.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing

0: 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag voor knooppunt Burgerveen. En op de A4 naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Dan een stukje verderop richting Rotterdam voor de Keteltunnel. Daarbovenop ook weer 10 minuten vertraging. A16 naar Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra. En op de A20 richting Gouda ben je ook 10 minuten langer onderweg bij Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Halberstad hoor je het.
4: Halberstad.
5: In Crossroads for Your Country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
6: Een gloednieuwe aflevering, boordevol met country, honky tonk en Americana. Ik heb weer een bomvol programma voor je klaarstaan. Dit eerste uur trap ik direct groots af met Charlie Crockett. We luisteren naar het album van de maand van Ben Jarrell en Talent van Eigen Bodem.

0: Charlie Crockett is zonder twijfel een van de meest authentieke en productieve stemmen in de hedendaagse traditionele country en honky-tonk. Met zijn kenmerkende diepe bariton en een sound die diep geworteld is in het verleden, weet hij de harten van country-liefhebbers wereldwijd te veroveren. In dit speciale blok zetten we zijn album Clovis in de schijnwerpers. We horen achtereenvolgens het sfeervolle Albuquerque Lights, het veelzeggende country music en zijn ijzersterke interpretatie van de klassieker Jamestown Ferry. Crockett bewijst hiermee opnieuw dat echte countrymuziek springlevend is.
1: I came up listening to cowboys singing.

Ben Jarrell levert met zijn album Tennessee Turnaround het album van de maand af. Dreamers laat horen waarom deze man zo wordt geprezen binnen de outlaw country scene. Met ronkende gitaren, een rauw randje op de stem en een flinke dosis energie is dit de perfecte song voor de dromers en de hardwerkende buitenbeentjes.

Joe DiMassina keert terug met de sterke single Can Anybody. Ze heeft die krachtige jaren 90 country vibe nog steeds volledig in haar macht, maar met de wijsheid van nu. Het is een nummer over kwetsbaarheid en de zoektocht naar verbinding in een drukke wereld. Messina bewijst dat ze nog steeds een relevante stem is binnen de country scene.

0: De original van deze week.
1: George Jones, zijn uitvoering van Beneath Still Waters is een masterclass in emotie en vocale beheersing. Jones wist als geen ander het diepste liefdesverdriet te vertalen naar muziek. En dit nummer is daar het ultieme kippenvel opwekkende bewijs van. Beneath.

De Britse singer-songwriter Jack Browning brengt met zijn nieuwe single Factory Reset een heerlijke mix van Amerikanen, blues en folk. Zijn rauwe, doorleefde stemgeluid past perfect bij de weemoedige sfeer van de track. Het is een prachtig nummer over opnieuw beginnen en de klappen die het leven je kan uitdelen.

Dijk van de Maand is de betreurde maar onvergetelijke Dan Seals. Hoewel we hem in het tweede uur uitgebreider horen, trappen we nu alvast af met het prachtige Only You. Seals wist als geen ander zachte popinvloeden te versmelten met traditionele country, wat resulteerde in een tijdloze sound die ook vandaag de dag nog perfect overeind blijft.

0: know I'm always here for you, baby. Hypothetically speaking.
1: Poor Carl.
2: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
3: Kimmy June met haar single You and I. De vaderlandse country scene is kwalitatief ijzersterk en Kimmy is daar het levende bewijs van. Met haar loopzuivere stem en internationale sound doet ze absoluut niet onder voor de grote namen uit.

Dick van Aldena en Hilde Vos hebben elkaar gevonden in het prachtige How's the World Treating You, daterend uit 2010. Hun stemmen smelten samen in dit weemoedige duet. Dit is countrymuziek in zijn meest pure en oprechte vorm, rechtstreeks uit de polder, maar met internationale allure.

We blijven nog even in eigen land met Yara Bakes en haar hoopvolle track Brighter Days. Yara weet met haar frisse verschijning en helder stemgeluid een prachtige optimistische sfeer neer te zetten. Het is een nummer dat troost biedt en de luisteraar herinnert aan het feit dat er na elke storm weer betere tijden zullen aanbreken.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: De Britse singer-songwriter Michael Weston King snijdt met A Mother's Pride een diepgaand en emotioneel thema aan. Afkomstig van zijn hooggewaardeerde project Nothing Can Hurt Me Anymore, brengt hij dit nummer met een breekbaarheid die je naar de keel grijpt. Een prachtig filmisch hoogstandje, waarin het verhaal en de tekst de absolute hoofdrol spelen.

We keren terug naar het album van de maand van Ben Jarrell voor de track King of Letting Go. Dit nummer laat een wat meer ingetogen en reflectieve kant van Jarrell horen, zonder dat hij zijn herkenbare outlaw-randje verliest. Een ijzersterke country song over loslaten, spijt en het leven on the road.

Ik sluit het eerste uur in stijl af met de Reeves Brothers en een ras-echte honky-tonk-single All It Takes Is You. Deze broers brengen de sound van de vroege jaren 70 weer helemaal tot leven, met jankende steelgitaren en herkenbare harmonieën. De perfecte afsluiter van een geweldig eerste uur countrymuziek. Maar treur niet, want we zijn pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog extra aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. Duiken we in de hits van songwriter Don Sleets en zetten we Anana Kay in de spotlight. Mis het niet, ik ben zo weer terug met deel 2.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment ligt achter ons, ook bij ons in de regio. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Schiphol en Roelof Arendsveen nog een kwartier vertraging. En diezelfde A4 maar dan verderop richting Rotterdam tussen Knoopend Hoogvliet en Den Haag.

0: Haag-Zuid is de vertraging 10 minuten. A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
3: Halve Stad.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

trap werd twee deuren af met Coleman Jennings en het zwevende, sfeervolle Flying. Jennings weet met zijn diepe stem en minimalistische instrumentatie een hypnotiserende sfeer neer te zetten die direct de aandacht grijpt. Dit was een perfecte dromerige opener voor dit tweede uur Americana en country geweld.

Dan Seals staat deze hele maand centraal als act van de maand. En in dit speciale blok horen we twee van zijn allermooiste pareltjes. Seals, die in de jaren 70 eerst succes boekte als Engelen Dan, maakte daarna een glorieuze overstap naar de countrymuziek. Met zijn fluweelzachte stem en feilloze gevoel voor melodie scoorde hij hit na hit. We luisterden naar het sfeervolle God Must Be a Cowboy Heart. En nu het bitterzoete dromerige Saw You in My Dreams. Twee nummers die perfect laten horen waarom deze sympathieke artiest nog altijd zo nodig gemist wordt in de countrywereld.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Jarrell trakteert ons op Banquet of Thor. Wederom afkomstig van het meesterlijke album Tennessee Turnaround. Jarrell laat hierin horen dat hij textueel scherp uit de hoek kan komen. Verpakt in een jasje van heerlijk ronkende gitaren.

Ashley McBride laat met Wild horen waarom ze een van de meest gerespecteerde vrouwen in de huidige country scene is. Het nummer is een ode aan het niet-conforme leven en het volgen van je eigen pad. Hoe wild dat ook

De Jesse Stretten Band neemt ons met Way Out West mee op een muzikale reis naar het ruige Texas. Afkomstig van hun album Reunion ademt dit nummer de sfeer van uitgestrekte landschappen en stoffige wegen. Met een heerlijke harmonica en een aanstekelijk ritme is dit country rock van de bovenste plank. Way

0: In het eerste uur hoorden we de original van George Jones. En nu is het tijd voor de cover van de week. Marty Bush heeft Bernice Stillwaters in een prachtig nieuw duister jasje gestoken. Met zijn diepe, weemoedige stem geeft hij een heel eigen breekbare dimensie aan deze overbekende country klassieker.
1: Beneath still waters, there's a strong undertone.

Joe Nichols is al jaren een vaste waarde in Nashville. En met zijn nieuwe single High Notes laat hij horen dat hij het kunstje nog niet is verleerd. Het is een heerlijk, vlot, uptempo nummer met die typische traditionele knipoog waar Nichols aan bekend staat.

In dit speciale blok zetten we de schijnwerpers op één van de meest succesvolle en gerespecteerde songwriters uit Nashville, Don Sleets. Hij is de man achter talloze monsterhits en lid van de Country Music Hall of Fame. We horen in dit drieluik achtereenvolgens het swingende Turn It Loose door het legendarische duo The Judds, gevolgd door Paul Overstreet met het ijzersterke Ball & Chain.

Ik sluit dit songwriter eerbetoon af met de prachtige country popklanken van Sweethearts of the Rodeo met If I Never See Midnight Again. Een fantastisch eerbetoon aan de man wiens teksten en melodieën de countrygeschiedenis voorgoed hebben veranderd.

0: Crossroads, een programma boordevol country muziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex.
1: Midland staat bekend om een vloeiende driedelige harmonie en een liefde voor de jaren 80 en 90 country sound. Hun nieuwste single, Shooting Memories with Tequila, stelt dan ook absoluut niet teleur. Het is een heerlijke lome drinking song met een gezonde dosis nostalgie.

Andrew Duhon neemt ons mee naar het zuiden met Bayou La Batre van zijn album The Parish Record. Duhon is een begenadigd verhalenverteller en dat hoor je in de sfeervolle omschrijvingen in dit nummer. De muziek ademt de vochtige lucht van de bayou en de weemoed van de kustlijn.

0: Ik sluit deze aflevering af in gepaste, intieme sfeer met Cliff Murphy. Zijn nummer So Long Buddy is afkomstig van het sfeervolle album Bay State Lullaby. Een akoestisch, teder en weemoedig afscheidsnummer dat perfect fungeert als de muzikale afsluiting na 2 uur lang genieten van de allermooiste muziek. 2 uur vliegen voorbij als je in goed gezelschap bent van zulke fantastische artiesten. Ik wil je weer heel hartelijk danken voor het luisteren. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een kerstverse selectie.
1: So long, buddy.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
1: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
0: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
2: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
0: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwe Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Techniek vanavond wordt verzorgd door Patrick Gibben. Vorige week hadden we de eerste cd van een dubbel cd getiteld 42 Folk and Other Beautiful Songs. En dat is in ieder geval een hele goede aarde gevallen bij onze technicus van vorige week, John Goedkoop. Vanavond zit er een andere technicus, Patrick Gibben. En ik hoop dat hij na afloop van dit programma zegt van ja, het is inderdaad een hele leuke mix geweest. We zijn begonnen met een groep die we ook vorige week mee begonnen zijn, Blackmore's Night. Voor die mensen die vorige week nog niet geluisterd hebben. Dat is een groep die opgericht is door Ritchie Blackmore, de oprichter van onder andere Deep Purple en Blackmore's Rainbow. We gaan door met een andere bekende Engelsman. En dat doet me altijd terugdenken aan die ene mis in de katholieke kerk van Gouden Noord. Waar ik in de begeleiding zat van een jongerenkoor. Ik speelde gitaar, we hadden er ook een pianist bij. En we moeten dit nummer inzetten, althans de pianist moest dit nummer inzetten. En doet dat ongeveer in een tempo dat een derde was van de tempo dat hij had moeten doen. En dat koor dat heeft staan jammeren niet te geloven. Cat Stevens met Morning Has Broken.

Cat Stevens weer op het oude nest met zijn Morning Has Broken. Erg mooi nummer als je het in het goede tempo speelt. Want als je het te langzaam speelt, dan is het eigenlijk niet om aan te horen. Maar goed, we gaan naar een Amerikaanse singer-songwriter genaamd James Taylor. Vorige week hebben we er ook al een nummer van gedraaid. En vanavond doen we van deze man iets wat, denk ik, voor alle oudere mensen, mensen van mijn leeftijd, toch wel heel erg geldt. En dat is Never Die Young.

Never Die Young van James Taylor. Een man die ooit getrouwd is geweest met Carly Simon, die een mooie hit heeft gehad met You're So Vain. En wat ik goed begrepen heb, is dat over James Taylor ging. Je bent zo ijdel. Mocht u de muziek van James Taylor ontzettend goed vinden, dan heeft u een kans dat u hem kan gaan zien. Want hij komt live naar Nederland toe. Ja, natuurlijk is dat live, maar zijn optreden is ook live. En dat is op 21 juli in het AFAS in Amsterdam. 21 juli, James Taylor in het AFAS in Amsterdam. Weet u dat ook tenslotte maar weer. Bij sommige artiesten hoef je maar één tracktitel op te noemen en dan weet je precies over wie het gaat. Ik heb het in dit geval over het nummer Bad Bad Leroy Brown. Zegt het jou wat, Patrick? Nee, zegt hij. Daar is hij nog een beetje te jong voor misschien. Jim Gross, schitterende zanger, gitarist, een hele goede componist. We draaien vanavond het nummer Age.

Jim Gross met Age. Ja, hoe oud moet je zijn om deze muziek lekker te kunnen waarderen? Wat mij betreft is het gewoon tijdloos. Soms, dan, wat ik net al zei, hoef je alleen maar de naam van de titel van een song te noemen. En dan weet je precies van wie het afkomstig is. In dit geval heb je de keuze uit twee. Het zou de band kunnen zijn, maar het is die andere, namelijk Joan Baez. En het nummer, daar heb ik het vorige week al, over gehad. The Knife They Drove Old Dixie Down. Alleen daar zit ik weer met het probleem. Wat bedoelen ze nou met die Dixie? Dixie, is dat een mobiel toilet? Want dan snap ik niet waarom ze daar 's nachts mee aan de haal zijn gegaan. Maar goed, laten we lekker luisteren naar Joan Baez met The Night They Drove Old Dixie Down.

Joan Baez met The Night They Drove Old Dixie Down. En we gaan naar Engeland. Daar komen we een groep tegen die genoemd is naar de naam van een klein eilandje, wat dus vlak voor de kust van Noord-Engeland ligt in de Noordzee. En dat eiland heet Lindisfarne. En Lindisfarne heeft een hele aantal ontzettende mooie cd's opgenomen. En een van die nummers van die cd's is nog best een redelijke hit geweest. Meet Me on the Corner.

Lindisfarne met Meet Me on the Corner. Ja, dat kan natuurlijk vanavond als ik weer naar huis rijd, want er rijd ik voorbij hele grote hoeken in de straten. En het zou zomaar kunnen dat ik er iemand tegenkom. Wie ik er waarschijnlijk niet tegenkom, dat is iemand uit de mama's en de papa's. Ik heb dat vorige week al een nummer van gedraaid, maar vanavond alleen van Mama Cash Elliot. Dream a little dream of me. En goh, wat zou dat voor een droom worden? Waarschijnlijk een nachtmerrie.

Mama Cass Elliot met Dream A Little Dream Of Me. Vermoedelijk een compositie van papa John Phillips. Die heeft bijna alle nummers voor de mama's en de papa's geschreven. We gaan terug naar de Ian die we vorige week ook al gedraaid hebben. Ian Matthews met zijn Southern Comfort. Vorige week was dat Woodstock. Vanavond een heel ander nummer, want het zou zonde zijn om dat nummer nog een keertje te gaan doen. Terwijl er nog zoveel mooi ander is. Darcy Farrow.

Darcy Farrow van Matthews Southern Comfort. En gelukkig dat deze man, voordat hij dus solo ging en Southern Comfort oprichtte, ooit nog een keertje met Fairport Convention bezig geweest is. En daar dus ook op 2 of 3 albums meespeelt. Samen nog een keertje ook met Sandy Denny. En het is eigenlijk een beetje jammer dat ik van die twee helemaal niets in deze verzameling terugvind. Want als er nou een paar zijn die mijn absolute bewondering hebben, dan zijn het die twee wel. Ja, Sandy Denny kunnen we helemaal niets meer van verwachten. Fairport Convention heb ik al een hele tijd niets meer van gehoord. Maar ik zag van de week ergens op internet dat ze dus gewoon nog bestaan. En dat ze dus ook weer het Cropredy Festival organiseren. Maar ik kreeg vandaag dus een tijdschrift waar ik heel veel wereldmuziek vanaf haal, Songlines. En daar staan dus al de festivals, die muziekfestivals, folkfestivals, die staan erin vermeld. Maar helaas, daar staat Fairport Convention, het Cropredy Festival, helaas niet bij. Ik ben er een aantal keren bij geweest in Engeland. Het was altijd berengezellig. Altijd best wel lekkere bier wat er te koop was. Maar ja goed, we moeten het maar doen zonder, of tenminste zonder aankondiging ervoor. En gewoon maar eventjes kijken op de website van Fairport zelf, mocht je erheen willen gaan. Ja, want wat ik al zei van James Taylor, dat hij op 21 juli in AFAS in Amsterdam optreedt, zo kan je natuurlijk ook erg zeggen dat in het tweede weekend van augustus Fairport Convention optreedt bij het Cropredy Festival. Kunt u allemaal terugvinden. Volgende groep die we gaan draaien, die heeft in Gouda in ieder geval 1 superfan. Want in zijn radioprogramma denk ik dat er elke week wel een nummer van deze groep voorbij komt. Ik heb niet hoeven te kiezen, dat werd al voor me gedaan. De groepnaam is The Eagles. Die superfan is Sjaak Zekeris, die op maandagavond zijn programma heeft. A Shake of Music. En we vanavond van The Eagles gaan draaien, dat is een welbekend nummer. Heerlijk deze drank, Tequila Sunrise.

De Eagles met Tequila Sunrise. En ik heb begrepen dat van tequila, als je dat drinkt, er zit voldoende alcohol in, maar je krijgt er geen hoofdpijn van de volgende ochtend. Maar of dat waar is, ik heb het nooit uitgeprobeerd. Van de volgende artiest, daar heb ik vorige week ook al wat van gedraaid en toen wilde ik nog wat vertellen over hem. Maar dat ontschoot me helemaal, ik kon er niet op komen. Het is in ieder geval iemand die deel uitgemaakt heeft van Crosby, Stills, Nash. En dat is natuurlijk Neil Young. En toen zei ik dus ook van, er is in Nederland is er iemand die de Nederlandse Neil Young genoemd wordt. En alleen daar dus op dienstnaam kon ik dus ook niet komen. Alleen, ik wist dat ik daar opnames van had, concertopnames van heb liggen thuis. En toen ben ik dat na gaan zoeken. En toen kwam ik op de naam Ad van der Veen. Ad van der Veen. De klemtoon eventjes goed leggen. Trouwens, over op de concertopnames. Ik heb een doos gevonden met ongeveer 45 dat tapies. Met allemaal concertopnames die ik nog nooit gebruikt heb. Dus daar ben ik op het ogenblik heel druk mee bezig met dat voor te bereiden. Dat we dus de rest van dit jaar allemaal nieuwe concerten gaan horen van groepen die nog niet eerder aan de beurt zijn geweest. Maar in ieder geval ook met volledige aan- en afkondiging van de nummers. Maar laten we gewoon lekker luisteren naar Neil Young. Want die is beter om naar te luisteren dan mij. Human Highway.

Human Highway van Neil Young, oftewel de Amerikaanse Ad van der Veen. Want dat is tenslotte de Nederlandse Neil Young. Hij maakt nog steeds regelmatig nieuwe albums die dan weer verschijnen. Alleen je hoort eigenlijk trouwens van bijna al deze artiesten die ik vanavond gedraaid heb helemaal niets op de Nederlandse radio. Ja, misschien de Eagles en Neil Young, maar de rest hoor je eigenlijk niks van. Wie heeft er de laatste tijd nog iets gehoord over Tanita Tikaram? Ik denk helemaal niemand. Ja, we draaien zo meteen het nummer Good Tradition. Maar ja, ik weet in ieder geval, dat kan ik me herinneren van wat ik opgezocht heb, dat ze geboren is in Duitsland. En ik heb begrepen dat ze dus nu in Engeland of Australië woont. Maar dat ben ik eventjes kwijt. Het nummer waarmee ze een grote hit had in Nederland, dat is natuurlijk Twist in My Sobriety. Maar die draaien we niet. We draaien wel wat een goede traditie is, oftewel Good Tradition.

Tanita Tikaram met Good Tradition. En als u gehoord heeft, nou was het een goede traditie om naast de open haard te komen staan als het buiten geregend had en je was nat geregend. Nou, ik kan me wel wat bij voorstellen. Volgende artiest heeft, zover ik me kan herinneren, maar één hit gehad in Nederland. En dat was echt best een hele grote hit. Hij heeft wel een paar cd's of een paar albums uitgebracht. Ik praat er uit de tijd van de LP, het zwarte vinyl. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk allemaal cd. En die spraakverwarring is heel erg gauw gemaakt. Where do you go to, my lovely? Het vragende verhaal wat ze allemaal overhoofd gaan halen, zijn lief. Nou, verwacht maar af. Het wordt best stevig.

Pieter Sarstedt met Where Do You Go To My Lovely. En ik heb begrepen dat hij ook nog een hitje heeft gehad met Frozen Oranges. Maar dat moeten mij niet kwalijk nemen als ik dat niet helemaal correct heb. We gaan afsluiten met een nummer van een artiest die heel erg veel met Fairport Convention heeft samengewerkt. Ik begreep van Marcel net dat hij dus ook een ontzettend goede blues fingerpicking gitarist is. Maar daar is hij nooit zo echt mee bekend geworden. Hij is wel bekend geworden met zo'n liedje waarbij je dus echt door de straten van Londen heen kan dwalen en je ogen de kost kan geven om alles te zien en op te nemen wat daar te zien is. Want er is heel erg veel te zien. En dan moet ik het eventjes in de gaten houden dat het er allemaal keurig netjes uitkomt. Ja, dat gaat ook zo af en toe nog wel eens een keertje. Dat is de tijd van het jaar. Ralph McTell heb ik het over met natuurlijk The Streets of London. En dan zit het programma er bijna op. Techniek vanavond, die werd verzorgd door Patrick Gibben. Mijn programma werd gedaan door Ton Dekker. Mocht u ook een keertje zo'n programma willen samenstellen met allerlei leuke nieuwe nummers, neem dan via dus de e-mail a.dekker@wolmail.nl contact op en dan maken we met z'n tweeën een keer een heel mooi programma ervan. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en laten wij afsluiten met The Streets of London. Maar ik heb gezien dat we nog 10 minuten hou ik dat echt niet vol. Maar het begint een beetje druk te worden in techniekhok. Dus ik krijg een beetje van mijn apropos af. En dus dat betekent gewoon dat ik nu mijn mond moet houden en zeggen van laten we beginnen met The Streets of London.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
1: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwestad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Patrick Gippon doet de techniek. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Dana Fuchs, Luke Winslow, King en het duo Will Jacobs en Marcus Cole. We hebben John Mayall in de basisbluescollectie Men of Stone als klassieker van de avond en een mini-special over champion Jack Dupree. Maar eerst, je komt thuis, vanavond je bridge en je sleutel past opeens niet meer in je deurslot.

Ja, Chicago Blues legende Buddy Guy Key Don't Fit komt van de cd Living Proof uit 2010. De eerste nieuwe cd is van de Amerikaanse blues, soul en rockzangeres Dana Fuchs. Haar nieuwe album werd live opgenomen in Denemarken. En hoe je het ook went of keert, bij tijd en wijlen is het leven a hard road. Yeah!

De geweldige Amerikaanse bluesrockgitarist Larry McRae uit Arkansas. En zijn boodschap was duidelijk. Without love, it doesn't matter. De bluesklassieker van vanavond is van Eddie Kirkland. Geboren op Jamaica, opgegroeid in Alabama. En vaak geassocieerd met de Detroit Blues. Omdat hij van 1949 tot 1962 vaak optrad en ook opnames maakte met John Lee Hooker. Onder eigen naam nam hij in 1953 voor King Records zijn eerste 78 tourplaat op. En zijn eerste album nam hij op in 1962 met de band van King Curtis. Op dat album staat Man of Stone, later gecoverd door onder andere John Mayall.

GA20, een Amerikaans bluesrock trio dat zijn naam ontleent aan een vintage Gibson gitaarversterker. Ze komen uit Boston, Massachusetts en op Crazy Love, overigens een oud nummer van Buddy Guy, hoorden we een special guest Charlie Musselwhite op mondharmonica. De tweede nieuwe cd is van Luke Winslow King, een 43-jarige Amerikaanse singer-songwriter uit Michigan die blues, folk en jazz speelt. Zijn achtste album kwam recent uit, het album heet Coast of Light en het is altijd oppassen geblazen met Dangerous Blues.

De Amerikaanse zanger, mondharmonica-speler Gary Primich, I Can't Stand It When You're Drinking, komt van Doghouse Music uit 2002. Primich, die een groot deel van zijn leven in Texas woonde, speelde daar regelmatig met Omar Kent Dykes, nam zelf 9 albums op en overleed veel te jong in 2007. Zanger-pianist Champion Jack Dupree ontleedde zijn naam aan een succesvolle boksencarrière. 107 wedstrijden heeft hij gebokst en hij was ook een Golden Glove kampioen. In 1941, circa 30 jaar oud, koos hij definitief voor de muziek. Dat hij eerder piano had leren spelen met hulp van Toots Washington en Willie Hall. Dus in 1940 en 1961 nam hij tientallen 78 toerenplaten en singles op. En in 1960 vestigde hij zich in Europa, waar hij in 5 verschillende landen woonde. Het laatste in Duitsland, waar hij ook overleed in 1992. 3 nummers staan voor u klaar. Champion Jack Dupree met Third Degree van het album From New Orleans to Chicago uit 1966 met Eric Clapton en John Mayall. Daarna hebben we Dupree met Come Back Baby. En dat is van het album And His Blues Band uit 1966 met Mickey Baker gitaar. En we sluiten af met Everything Gonna Be Alright uit 1971, opgenomen met de band van King Curtis.

Champion Jack Dupree live in Montreux, volgens mij in 1971 met de band van King Curtis en Cornel Dupree gitaar. In de Basis Blues collectie vanavond John Mayall, de Britse blueslegende. Er zijn drie Decca-albums uit de jaren 60 die thuis horen in iedere Basis Blues collectie. En daar zit Crusade uit 1967 bij met Mick Taylor op lead gitaar. Op dit album staan veel covers omdat John Mayall een lans wilde breken voor zijn Afro-Amerikaanse voorbeelden zoals Freddie King, Buddy Guy, Otis Rush, J.B. Lenoir, Eddie Kirkland en Sonny Boy Williamson. Tears in My Eyes is overigens een eigen nummer van John Mayall.

De late great John Mayall met Mick Taylor op leadgitaar. Die zou kort daarna vertrekken naar de Rolling Stones. Ja, de laatste nieuwe cd van vanavond is van Amerikaans-Spaanse duo Will Jacobs, zanggitaar, en Marcus Cole, mondharmonica. One More Time heet hun nieuwe album en vandaar draaien we het nummer Hey Baby.

Ja, Guy Davis, een heerlijk artiest uit de Verenigde Staten die prachtige folkblues maakt. Down South Blues komt van het album Sweetheart Like You uit 2009. Ik heb hem één keer live gezien in een openlucht optreden in Den Haag. Een hele fijne artiest. En hij heeft net een heel mooi album gemaakt samen met twee andere akoestische Afro-Amerikaanse gitaristen. Elvin Youngbloodheart en Corey Harris. Ja, we gaan eruit met een band uit de Verenigde Staten. Tomcat Blake, Swooshy. Een nummer van Freddie King. Een live nummer van een album dat ik zelf heb opgenomen. We gaan eruit. Dankjewel Patrick. En u bedankt voor het luisteren. Patrick Gimmel deed vandaag de techniek. Tot volgende week.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
1: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
2: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
0: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake, een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, West Coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en alweer de LP.
1: In 1973 nam Paul McCartney, James Paul McCartney, zoals hij volledig heet, een prachtige televisiespecial op die ook in Nederland werd uitgezonden. En de reacties op dat programma waren wisselend. De McCartney's dansend en grappend en vooral swingend. En de opnames die bleven jaren in de kast, de audio-opnames. En die waren eigenlijk best goed. Die zijn opgepoetst, luisteraars. En die zijn net zijn die uitgekomen onder de titel One Hand Clapping. 4 dagen lang speelden ze voor de camera dus nummers live in de Abbey Road in de Beatles Studios. En ondanks het succes dat hij inmiddels genoot van het album Band on the Run, werd de special nooit uitgezonden. En de geluidsopnames belanden dus op de plank, wat ik net zei. Maar nu dus zijn ze er. Een prachtig, prachtig album. En ik zou zeggen een aanrader. Dus net uit Paul McCartney en zijn Wings. En One Hand Clapping, zo heet het album. En je hoorde dus ja, een van mijn favorieten, Hi Hi Hi, opgenomen, deze dus, in 1973. En we gaan lekker door, luisteraars, met prachtige, lekkere muziek. En ja, ik heb er vandaag wat mooi uitgekozen. Ik heb mijn best gedaan, zoals altijd. Achter de knoppen er zit Patrick Gibbon. En hij is ook weer blij. We gaan verder met Santana. En dit is uit 1978, een Buddy Holly song, maar hij swingt wel. Well, right.

0: Ja, dat was die Brian Dunn. En Brian Dunn, ja, die is ontdekt door Danny Vera. Tenminste, hij was er al natuurlijk, die Brian Dunn. Maar Danny Vera, die introduceerde hem hier in Nederland. En die zei, ik heb toch zo'n prachtig, prachtig nummer uit de Zwaan, New Tattoo. Ik heb hem hier al vaker gedraaid in Shake. Het nummer is nu alweer een paar jaar oud. Maar ja, ik blijf het een juweeltje vinden, zoals ze zo mooi zeggen. En ja, die Brian Dunn, ik hoop dat hij weer andere goede muziek maakt. Want wat een prachtplaat is dit, New Tattoo. Onthoud die naam, Brian Dunn. En we gaan naar de spotlight, luisteraars, want ja, we hebben weer een artiest gekozen, of een groep gekozen, voor de spotlight, voor twee nummers.
1: In de spotlight.
0: Ja, vandaag pakte ik de plaat uit de kast, de Final Cut. En die is van Pink Floyd uit 1983. En dat is eigenlijk een album wat ik niet zo vaak draai van Pink Floyd. Pink Floyd heeft natuurlijk prachtige albums gemaakt. Ja, iedereen kent natuurlijk een heleboel albums van Pink Floyd. Wish You Were Here, Dark Side of the Moon, de twee allerbekendste. Maar we hebben natuurlijk ook nog Metal. En we hebben natuurlijk nog veel meer. Dit is de Final Cut, een wat later album, toen Pink Floyd eigenlijk al op springen stond. Bijna geheel geschreven door Roger Waters, dit album. Maar ze doen allemaal nog mee, alle leden van Pink Floyd. Het zou mooi zijn als we toch nog een keertje bij elkaar zouden komen. We gaan twee nummers laten horen. Het album gaat eigenlijk over de vader van Roger Waters. En ja, eigenlijk wat hij meemaakte in de Tweede Wereldoorlog, wat daar de gevolgen van waren. Ja, vooral psychisch. We gaan luisteren naar de Post-War Dream, met het eerste nummer. En daarna naar de Final Cut, titelnummer zelf. Pink Floyd in de spotlight. Shake.

Ja, prachtig. Pink Floyd. Dat is dan weer fijn om weer eens te horen. Deze groep luisteraars, dat hebben ze mooie dingen gemaakt. Dat kunnen we toch wel zeggen. En dan ook jaar in, jaar uit. Dus toch wel gedurende, nou, we kunnen gewoon zeggen een jaar of... Ja, een jaartje of 40, 50. De Wall is natuurlijk ook nog een allemaal wat ik moet noemen. Dan gaan we naar nog zo'n groep. Die hebben wat minder lang zijn ze aan het roeren geweest. Maar hebben ook prachtige platen gemaakt. Moet ik zeggen. We hebben het over Walter Becker en Donald Fagen. En dan weten mensen wel over welke band het hier gaat. En de band was actief van 1970 tot en met 81. En daarna gingen ze nog eventjes solo. Fagen had het meeste succes, moet ik zeggen. Becker die ging eigenlijk niet zo solo, want die deed meer mee met anderen. De groepsnaam brengt altijd wel lachen. Steely Dan, want daar hebben we het over. Ontleed aan een gigantische dildo uit het boek van Naked Lunch van William S. Burroughs. Ja, je zal maar een groepsnaam hebben. En ja, dat gaat over een enorme dildo. Je moet maar lef hebben. Goed, Steely Dan. Becker en Fagen kenden elkaar al vanaf 1967. Wij gaan een nummer draaien van het album Gaucho uit 80. Ja, en het lied Babylon Sisters, het nummer gaan we luisteren. Dat gaat over decadentie. En dat hoor je ook wel. Het is, ja, waar gaat het over? Het is spannend vanaf de eerste tel. Dat is, er zit een beetje reggae in. Een beetje blues zit erin. En ja, Babylon Sisters, het personage in Babylon Sisters, houdt zichzelf, willen ze weten, is voor de gek. Tell me, I'm not the only one. En kijkt vanuit een pijloze hoogte op zichzelf neer. Hij gaat nog een beetje uit met dames. En dan hoopt hij, ja, dat ze nog een beetje gek zijn open. Maar hij is eigenlijk, is hij een beetje uit de mode. Is hij een beetje te oud. En hij hoopt alle romantische clichés, hoopt hij nog een beetje mee te maken. Maar het lukt hem net niet. Daar gaat Babylon Sisters over van Steely Dan, luisteraars. Maar het gaat om de muziek, luister maar. Fluid jazz pop noem je het. Steely Dan.

luisteraars. Lekker om eens te horen. Ja, je hoort die Californië. Ja, dat zeggen ze bij deze plaat. De Californische zon. Die hoor je uit de plaat met de wind. Met de wind ertussendoor. Ja, gaaf toch. Steely Dan. En we gaan nu naar een plaat. Ja, die hoor ik eigenlijk op de radio. En ik denk, goh, mooi nummer. Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord. Ik kende wel de zanger. John Prine. Want John Prine, die maakte bijvoorbeeld ook Angel from Montgomery. En dat werd opgenomen door Bonnie Raitt. Dit nummer maakte hij op zijn 25e. Staat op hetzelfde nummer, op hetzelfde album als Angel from Montgomery. Dat hij al in 1971 maakte. Toen was hij 26, moet je nagaan. Hij is er nu al niet meer. Dat is ook jammer. Maar ja, dit is een prachtig nummer, vind ik. Het gaat over kinderen die het huis uitgaan en hoe je je dan voelt zo alleen in huis zo. En ja, dat is eigenlijk prachtig. Dat bezingt hij in een schitterend nummer. Het gaat om de muziek natuurlijk ook, om de tekst, maar ook om dat nummer. Wat een goed nummer is dit, zeg. 1971, Hello in There, John Prine.

0: Je luistert nu naar Shake.
1: De volgende zanger werd geboren in Cleveland, waar zijn vader een kleine apotheek runde. En toen de man 2 jaar oud was, stierf zijn moeder. Zijn vader trouwde nadien opnieuw. En toen hij 12 was, stierf ook zijn vader. Dus die man heeft al wat meegemaakt waar we het over hebben. Hij verwerkte veel van zijn jeugdervaringen in zijn nummers. Hij studeerde aan de Beechwood High School. En hij nam in 1987 2 nummers op. En daarna ging het een beetje lopen met hem. Want in 1991, bracht hij zijn eerste album uit. En daarbij kwam zijn prachtige eerste single, en die kennen we, Walking in Memphis, uit. Dit lied werd wereldwijd een hit en maakte bij hem een groot publiek, bekend. Hij kreeg daar een Grammy voor, luisteraars. En hij ging samenwerken met Jackson Browne en ook met Crosby, Nash, die op dit nummer bijvoorbeeld meedoen wat we gaan horen. Ik heb het over Mark Cohn en van zijn album The Rainy Season. 2 jaar later, in 1993, gaan we luisteren naar het prachtige Seas Becoming Gold.
0: Iedere maandagavond

0: Ja, dat is die luisteraar Mark Cohn. En we gaan langzamerhand zachtjes glijden naar de live tune luisteraars. Want we hebben weer een live plaat
1: Tijd voor de live track.
0: Ja, alle luisteraars weten natuurlijk, die ook naar de Golden Oldies Revival luisteren, dat ik een behoorlijke fan ben, een liefhebber ben van de Beach Boys muziek, dus ook van de muziek van Brian Wilson. Ik zag hem pas in een filmpje en daar schrok ik van zitten, totaal apathisch. Zijn laatste optreden heb ik gezien, 4 jaar geleden, dat mocht ik hem nog zien in Carré in Amsterdam. Toen was hij, nou ja, daar kon hij nog net meedoen, kun je zeggen. Toen was hij er nog wel, toen zong hij nog wel. Want het is een man natuurlijk die al die nummers, die schitterende nummers geschreven heeft. Maar nu zat hij apathisch. Alles ging echt langzaam heen. En ja, hij lijdt aan dementie, de man. Ik denk dat hij al behoorlijk ver heen is. En men vierde zijn verjaardag met optredens die ook helemaal langzaam heen gingen. Dat kon je gewoon zien. Het was treurig om te zien. Daar ben je niet vrolijk van. Goed, dat even terzijde. Maar ja, dit is een nummer. Toen hij nog wel kon, in 2015. We gaan luisteren naar het prachtige, ook door hem geschreven, Love and Mercy. Brian Wilson van de Beach Boys. Live.

0: Ja, luister, we gaan lekker door naar de LP, want die ligt al klaar op de draaitafel.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.
0: Ja, er is onder de naald geblazen door Patrick net, dus de LP ligt er weer mooi bij. Dus dat gaan we horen. Uit 1978 gaan we luisteren naar een album, Comes the Time, van Neil Young. Het is een van mijn favoriete albums van Neil Young. Die heeft er vele gemaakt. Ja, Neil Young is ook een van mijn favoriete artiesten. Ook dat weet hij heel lang. Al als Shake-luisteraar. Dit is een, ik denk, ik ga dat nummer toch nog eens draaien. Peace of Mind. Het is eigenlijk, een vervolg op de country en folk rock sound die je ook hoorde op Harvest, wat hij maakte. En later natuurlijk Harvest Moon, wat hierna kwam. Maar goed, Peace of Mind, Neil Young, van LP uit 1978, met Nicolette Larsen.

0: Neil Young met Nicolette Larson. Ja, ook zij is niet meer. Helaas, ja, dat kan zomaar gebeuren, luisteraars. En ja, en zo kunnen wij mooi switchen van het ene naar het andere genre. Want het volgende is eigenlijk ja, een kruising tussen hip-hop en een prachtige Nederlandse ballad. En dat werd opgenomen door Henky. Dat is een artiestennaam. En ja, ik ken hem onder de naam Henk. En hij heeft bij mij in de klas gezeten. En het leuke is, hij heeft hier... Ik heb een les gegeven, bedoel ik daarmee. Ik heb hem hier nog wel eens een keer in de studio gehad. Omdat hij zoveel belangstelling had toen voor radio. Toen is hij nog een keertje mee geweest. Toen ik Shake of Music maakte ik toen. Heeft hij hier in de studio gezeten. En toen had hij zijn favoriete plaatjes bij zich. En dat vond hij allemaal prachtig. En heeft hij hier nog gezeten. Hartstikke leuke vent. En ja, ik vind het leuk. Ik ben ook een beetje trots op hem. Dat hij nu goede muziek maakt. Want hij heeft alweer een nieuwe na deze. Maar dit vond ik het toepasselijke. Met Steven Bouwman van Q Music maakte hij het prachtige nummer Te Goed in Afscheid Nemen. En daar gaan we eerst eens naar luisteren. En daar houden we nog wat over voor ons outro. Nou Henk, jouw laatste single gaan we volgende week draaien, dat beloof ik. Maar eerst dus deze. Henky en Steven Bouwman met Te Goed in Afscheid Nemen.
1: Ik kan niet met en ik kan niet zonder je. Maar ik zeg je eerlijk, ik bewonder je. Ja. Je vraagt me, wil je praten, maar heb alles al gezegd. Om je los te kunnen laten, druk ik alles even weg. Was dit een kans of een les? Deed voor alles zo mijn best. Zocht de fouten in mezelf, lig maar wakker in mijn bed. Het is te laat, nu deed wel boos, maar ik ben het niet. Het was niet ik en ik hoop dat je dat zelf ziet. Het ligt aan beide, is wat ik zei, maar begrijp me goed. Het lag aan jou, moet je nagaan hoeveel pijn het doet. Het voelde beide goed, al was ik met of was ik zonder. Ondanks alle pijn ben je bijzonder, je hebt al zoveel meegemaakt. Het medelijden heb ik om de feiten heen gedraaid. En ja, dat spijt me, lady begrijp me. Ik zal er zijn, oké, okay? Maar eerst heb ik echt even nodig voor die pijn, oké. Okay? Het is niet fijn, maar ey, denk nou eens.

0: Ja, luisteraars, dat was het weer. Ik bedank aan de overkant voor de techniek, Patrick Gippon. Volgende week is hij er weer. Trouwens, gezellig zijn wij er weer. En dan hebben we weer een shake. En ik zou zeggen, maak wat van. Take care. En we gaan eruit met natuurlijk altijd outro van Tripzitter. En ja, dat blijft ook altijd een mooie plaat, toch?
1: Luister je mee?

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
1: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
0: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet

0: Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Gouwe Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse

0: een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Gouden Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Jam Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000

0: Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonoreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonoreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de 2